gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen... en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten... en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.

Thank you very much.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. 1 persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigde een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zal handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen,

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: like you under my skin.
1: Mixed Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het Hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse Gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse Gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als start zijn voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig. De 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is vandaag maandag 4 mei. En het is het eerste uur van de matinée. Welkom, luisteraars. Fijn dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name natuurlijk ook op de matinée. Overigens staan al onze frequenties op onze website. www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn steun en toeverlaat is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Wim van Beek van A434 gaat in op de nieuwe beginnerscursus Nordic Walking, die op zaterdag 9 mei gaat starten met een kennis. Emeritus hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Universiteit van Wageningen, Rick Leemans, gaat woensdagavond 6 mei tijdens het OKW-café in op de klimaatverandering, oorzaken, gevolgen en oplossingen. Hij gaat de luisteraars enthousiasmeren om naar zijn lezing toe te komen. En we gaan nu naar Doe Maar met de bom.

Ja, dan komen er nog wat geluiden. Hè? Die moeten we dan even afwachten van de bom. Tijdens Nationale Molendag is Oliemolen Eerbeek geopend op zaterdag 9 en zondag 10 mei van 12 uur tot 5 uur 's middags. De molenaar zal laten zien hoe het proces van olie slaan in zijn werk gaat. De gewonnen lijnolie wordt in de molen verkocht en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het onderhoud van houten tuinmeubelen. Het adres is Oliemolen Eerbeek, Kanaalweg 3. Voor alle activiteiten en meer informatie kan je kijken op de website www.glk.nl/agenda. En we gaan nu naar Down Under van Men at Work.

0: Ja, als we met ons wandelgroepje op vrijdagochtend aan het wandelen zijn, zien we steeds meer mensen die toch met Nordic Walking bezig zijn. En AV34 speelt er ook op in. Wim van Beek kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag inderdaad. Wij zijn bij AV34 al jaren actief met Nordic Walking. Dat is wandelen met stokken of ondersteuning. Ja. Met polsen, wat ze mooi heten. En in het voorjaar en in het najaar dan starten we weer met een nieuwe cursus. Aanstaande zaterdag begint met een kennismaking. Dan kunt u eens kijken of het wat is. Kunt u kennis maken met de trainers en het materiaal wat u gaat krijgen. En de week erop beginnen we met een 6-weekse cursus. Op zaterdagmorgen om 9 uur in het sportpark Oudeborg.

0: geen cursus gedaan.
1: Nou. En is het ook nog leeftijdgebonden?
0: Nee, ook niet. Ik moet wel zeggen dat het wel een oudere doelgroep is. Van mensen die het wandelen of het hardlopen voorbij is. En die zeggen van ik wil toch buiten blijven sporten. Nou, het is natuurlijk dit een prima gelegenheid. We gaan altijd buiten, alleen bij onweer niet. Maar verder gaat het altijd door, ook bij slecht weer. En nou ja, slecht is ook geen weer, zeggen we wel eens. Maar je kunt altijd sporten. En bij AV34 hebben we een eigen clubhuis. En de afloop drinken we gezamenlijk een kop koffie.
1: En hoe groot kan de groep zijn?
0: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Maakt eigenlijk niet uit. Als er 10, 12 mensen per trainer. En mochten er meer mensen komen, dan zetten we een tweede trainer op. En mochten er nog meer mensen zijn, dan zetten we een derde trainer op. Dus we hebben wat dat betreft voldoende vrijwilligers die ons daarbij helpen.
1: En jullie hebben dan Nordic walking stokken?
0: Ja, we hebben geen materiaal. Ja, maar goede wandelschoenen. Maar verder stokken hoef je niet mee te nemen. Hoef ze ook niet aan te schaffen. Doe dat maar na de cursus. Maar je hebt bij ons hebben wij stokken beschikbaar. Die zijn verstelbaar op hoogte en op lengte.
1: Ja.
0: Dus dat kan aangepast worden aan zoals men, hoe groot men is.
1: En zijn er ook kosten aan verbonden?
0: Aan de kennismaking aanstaande zaterdag niet. Daarna de cursus wel. Ik moet eerlijk zeggen, het bedrag niet uit mijn hoofd weet. Maar als je op de site kijkt van av34.nl, dan staat alles wat ik nu verteld heb ook op de site van AV. Dan kun je het nog even rustig nalezen.
1: En het is ook de bedoeling dat je je aanmeldt dan op diezelfde site, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, graag wel even. Er staat een mailadres bij van nordicwalking.av34.nl. En daar staat ook in die tekst. En dan graag even aanmelden, dan weten we ongeveer hoeveel mensen er gaan komen zaterdag en volgende week zaterdag.
1: Ja, en want de laatste groep die was in de herfst, begrijp ik?
0: Ja, en nu weer, dit is de tweede groep. We zijn rond de midwintermarathon, dat is weer een paar maanden geleden. Zijn we met een groepje gestart en nu gaan we deze week ook weer starten met een nieuwe groep.
1: Ja, nou, we zijn weer geweldig bezig om mensen inderdaad in de benen te houden. Op allerlei mogelijke manieren.
0: Ja.
1: En nog één keer graag het mailadres.
0: Dat is av34.nl.
1: Helemaal goed. Ik hoop het... Ja, u wilde nog wat zeggen?
0: Ja, ik wil zeggen av34.
1: Ja.
0: Zo is het geheel op de vereniging. En .nl, het is heel simpel.
1: Nou, ik hoop dat er weer heel veel mensen bij afkomen en dat die heerlijke weken gaan beleven en voelen dat hun, hun energie en uithoudingsvermogen allemaal gaan verbeteren.
0: Dankjewel voor de moeite.
1: Ja, en dankjewel voor het zijn in de uitzending. Heel veel succes. We gaan naar Living on a Prayer van Bon Jovi.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 9 mei een lange wandeling vanaf landgoed Hunderen naar het ontoegankelijke gebied de Kraaigraaf, een natuurterrein in de omgeving van Twello. Het start om 1 uur 's middags en de duur is ongeveer 4 uur. De deelname is €6 per persoon. Voor donateurs €3 per persoon op vertoon van een geldige GLK-donateurspas. Dit is een tip van de boswachter. Na een natte periode zijn laarzen aanbevolen voor de Kraaigraaf. De lengte van de tocht is ongeveer 10 kilometer. Meer informatie en online reserveren kan via www.glk.nl/excursies. We gaan nu naar Taylor Dane met Tell It to My Heart.

STG Groep Apeldoorn organiseert op 9 mei... in samenwerking met Nawijn en Polak Boekenkopers een lezing met het thema De praktijk van het strafhof. Internationaal recht onder druk. In de lezing spreekt een onderzoeker van oorlogsmisdaden over de uitdagingen waar het instituut mee te maken heeft. Ook Vita Kovalenko is aanwezig. De Oekraïense activiste zal na afloop van de lezing kort vertellen over haar boek Waarheid onder vuur. De lezing start om 14:30 en de toegang is gratis. Geïnteresseerden zijn vanaf 14:00 welkom op Marktplein 24 in Apeldoorn en kunnen zich aanmelden bij Nawijn en Palak of zich opgeven via telefoonnummer 055-521-2709 of info@nawijn-polak.nl. I'm still standing, Elton John.

0: Elke eerste woensdag van de maand wordt het OKW-café georganiseerd. En men nodigt daar elke keer ook iemand bij uit die een lezing komt houden. En deze keer is het Rick Leemans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb
0: hierbij staan emeritus hoogleraar milieusysteemanalyse aan de Universiteit van Wageningen. Milieusysteemanalyse, wat is dat?
1: Nou, in principe wat milieusysteemanalyse is, is het kijken naar milieukundige zaken. En dan op een vrij grote schaal. Dus ik heb het altijd mondiaal bekeken en internationaal. Maar dan proberen we scenario's te maken met modellen en alle interacties tussen verschillende facetten van een probleem te kijken. Dus wij doen met milieusysteemanalyse niet hele kleine experimenten naar lokale problemen, maar we proberen het geheel te bevatten. En we richten ons vooral op de problemen, die begrijpen we. En dan kunnen we ook toekomstscenario's maken. En met die toekomstscenario's kunnen we weer de effectiviteit van beleid onderzoeken en evalueren.
0: Ja, en aanstaande woensdag, overmorgen dus, dan gaat het over klimaatverandering, oorzaken, gevolgen en oplossingen. Nou, klimaat zou eigenlijk nog veel meer onderwerp van gesprek moeten zijn, hè?
1: Nou, in principe wel. Als je vanmorgen de krant opensloeg, tenminste de Volkskrant, die had op de voorpagina een groot artikel staan over de klimaatscenario's, dat ze niet zo erg waren als we 15 jaar geleden dachten. Nou, dat klopt ook. En dat zijn ook de dingen die ik in mijn verhaal probeer te vertellen. Ja. We hebben veel gedaan de laatste 15 jaar na het Parijsverdrag. We hebben veel meer duurzame energie. Er rijden veel meer elektrische auto's. We zijn efficiënter met energie geworden. Nog gaat wereldwijd uitstoot wel iets omhoog. Mm-hmm. Maar er is zoveel gebeurd dat de scenario's die we zeg maar eind jaren 90 van de vorige eeuw gemaakt hebben, ja, die zijn eigenlijk niet meer geldig. Want die gingen uit van we doen helemaal niks. Nee. Dus daar zit al een verschil tussen. Ja. Maar we doen nog niet genoeg. De opwarming zoals we die nu voorzien is nog steeds ruim boven de 2 graden. En dat willen we niet volgens het Parijsverdrag.
0: Nee, en je hebt dan ook de bijeenkomsten. En ik heb nou even gekeken, even tot hier. Die heeft naar aanleiding van de bijeenkomst in Belem hun befaamde minder dan minuut uitleg. Daar kwam dus helemaal niks uit. Maar Nederland en Colombia hebben toch vorige week een alternatieve klimaattop gehouden.
1: Ja, kijk, het is op een gegeven moment bij de UN-top zitten alle landen bij. Ook de olieproducerende landen. Ja. En die zetten overal eigenlijk heel duidelijk een rem op. Fossiele brandstoffen mogen niet genoemd worden door een land als Kuwait en Saoedi-Arabië. Maar wat vorige week ook onder leiding van Nederland gezegd is, van we moeten daar iets aan doen. Ja. Als we van de fossiele brandstoffen afraken, dan kunnen we het klimaatprobleem oplossen. Maar als we daarmee doorgaan met het zoeken naar nieuwe fossiele bronnen, het gebruiken daarvan, et cetera, en het niet efficiënter gaan doen, ja, dan is het paard achter de wagen spannen met alle hernieuwbare energie. Dus vandaar dat die conferentie in Colombia er was. Nou, er is wel iets uitgekomen, hè. Er is een heleboel goodwill uitgekomen, maar het waren niet alle landen die erbij waren. Dus hoe dat zich op een gegeven moment gaat ontwikkelen in het kader met ook de UN, de Verenigde Naties onderhandelingen, dat moeten we nog zien. Maar het is zeker een hele positieve stap.
0: Ja, ja, nou ook mooi dat Nederland daar ook een voortrekkersrol in heeft genomen, hè?
1: Gelukkig wel, ja. Maar dat moet ook, nu dat het eigenlijk zo'n beetje de status quo is. Nederland heeft een heel sterke voortrekkersrol genomen eind jaren 80 met de grote Noordwijk-conferentie. Daarna hebben ze mij naar Nederland teruggehaald. Ik heb in Zweden gestudeerd en daarna een aantal internationale banen gehad op het gebied van de effecten van klimaatverandering.

0: En dat kon ik gewoon verbeteren begin jaren 90, omdat toen Ed Nijpels van de VVD milieuminister was, ontzettend veel gas wou geven op klimaatverandering.
1: Oké. Ja, nou, dat is dan wel fijn dat je daar dan in mee kunt werken.
0: Ja, nee, zonder meer, ja. En dat was ook ontzettend leuk en heel inspirerend. Er was toen nog niet veel bekend, dus je doet je onderzoek en je verlegt de wetenschappelijke grenzen. Maar die zijn ook meteen politiek relevant, dus je hebt meteen die contact met politici uit vele landen waar je je resultaten aan laat zien. Die stellen weer vragen en dan komen er weer nieuwe resultaten bij. Dus die interactie, die dialoog met beleidsmakers heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. En daarom heb ik ook zo hard mee.
1: Nou, dan is het wel heel mooi dat de bezoekers van het LKW-café aanstaande woensdag een inspreker hebben die echt van de hoed aan de rand werkt en al heel veel jaren daar mee bezig is. Dus ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen. Hoe gaat de lezing er ongeveer uitzien? Dus ik ben even het contact kwijt. Ik zit even naar Olaf te kijken. Hij heeft ook even geen contact. Ik denk dat hij zo weer gaat proberen even opnieuw te bellen wellicht. Om te kijken of we Rick Leemans weer aan de lijn kunnen krijgen. Rick Leemans gaat aanstaande woensdagavond gaat hij in het ASEC-gebouw. En de zaal is open vanaf 19:30. Gaat hij dus heel veel vertellen over klimaatverandering, oorzaken, gevolgen en oplossingen. En daar neemt hij dan de toehoorders in mee met een algemeen gesprek. En in het OKW-café, je hoeft geen lid te zijn van OKW, is voor iedereen toegankelijk. En het is aan het ASEC-gebouw. Dat zit tussen de VU en de fietsenstalling. Rick, we hebben je weer terug, begrijp ik.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, dat was even, ik zei net van, dat is natuurlijk wel heel mooi dat de belangstellenden die komen, dat ze jou dan voor je hebben niet alleen je belangstelling, maar ook op alle mogelijke manieren heb je kunnen werken aan alles. Hoe gaat je lezing er ongeveer uitzien?
0: Nou, ik begin eigenlijk een beetje met de theorie van het broeikaseffect. Ja. Dus de basale natuurkunde. En dat is niet op een heel hoog niveau, dus gewoon een middelbare school, natuur- en scheikunde niveau. En dan ga ik langzaam door de geschiedenis heen naar de doelstelling van het klimaatverdrag. Ja. Waarom we geen gevaarlijke klimaatverandering willen. En dan laat ik zien waar die 2 graden doelstelling van Parijs vandaan komt. Mm-hmm. En die is heel erg gebaseerd op welke effecten we ons zouden kunnen aanpassen en welke effecten eigenlijk gevaarlijk zijn. Ja. En daarna ga ik naar de oplossingen en laat zien dat we die uitstoot toch in 2050 naar nul teruggebracht moeten hebben. Mm-hmm. Om onder die 2 graden te blijven. En ik geef nog een aantal tips van hoe we dat kunnen doen.
1: Oké, ik heb altijd begrepen dat
0: allemaal in 45 minuten.
1: Bij OKW-café dan een drankje drinken en dan is er mogelijkheid tot vragen stellen.
0: Ja, en een discussie.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook leuk om dat te entameren.
1: Ja. Ja, kan ik me voorstellen. Het is in ieder geval heel fijn dat deze kant uit wilt komen naar het Apeldoornse en hier het verhaal wilt komen houden. Ik hoop dat er heel veel belangstellenden op afkomen, want het is een onderwerp waar we ons allemaal mee bezig zouden moeten houden.
0: Ja, zonder meer.
1: Dank je wel.
0: Ik hoop ook dat er een geïnteresseerd publiek is.
1: Ja.
0: Dank voor het interview.
1: Ja, en bedankt dat je aan de lijn wilde komen op deze maandagmiddag. Rick Leemans over zijn lezing aanstaande woensdagavond in het OKW. Dank je wel en heel veel succes. We gaan nu naar Billie Jean van Michael Jackson.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, de ochtend die begon een beetje grijs met plaatselijk dichte mist. In de loop van de ochtend loste de mist al vrij snel op en bleef er veel bewolking over, al kon de zon er wel doorkomen. De meeste zon is er nu in het zuiden van de provincie. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en wolken. Verder vallen er enkele buien met een kleine kans op een klap onweer. De wind is zwak tot matig en zuidwestelijk, waarbij het kwik oploopt naar 19 tot 20 graden. Vanavond kan er

Er altijd nog een bui vallen. Komende nacht valt in het oosten regen. Elders is in de provincie droog met enkele opklaringen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind koelt het af naar 8 tot 10 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is het bewolkt, dan begint het droog. In de loop van de ochtend valt er af en toe regen. Vooral in het oosten en zuidoosten blijft de dag door bewolkt en regenachtig. In het noordwesten van de provincie is de zon er wat vaker bij en blijft het droog. Bij een meest matige noordoostenwind wordt 14 tot 15 graden. In de avond en de nacht naar woensdag kan er altijd nog wat regen vallen in het oosten en zuidoosten van de provincie. De minima liggen rond de 6 graden. Woensdagochtend wordt het droog. De rest van de woensdag blijft het ook droog en komt de zon er af en toe door. Het wordt rond de 13 tot 14 graden bij een matige noordenwind. Donderdag en vrijdag verlopen vrijwel droog en het wordt zachter met 15 tot 17 graden. In het volgend weekend komt de 20 graden weer in zicht, maar neemt de kans op een bui toe. Ja, sweet dreams are made for this, the Eurythmics.

Dinsdag 12 mei vertoont Movies That Matter on Tour Apeldoorn in samenwerking met gigante documentaire Soldiers Bones. De filmavond begint om 8 uur met een korte inleiding. Na de film is er ruimte om nog met het team van Movies That Matter na te praten. Tickets zijn te kopen bij Gigant, Nieuwstraat 370.

Op 9 mei kun je bij Informatiecentrum Het Leesten van Staatsbosbeheer zaadbommetjes maken voor in de tuin. Tussen 12 en 3 uur 's middags kun je aansluiten om je eigen zakje zaadbomen te maken voor €6. Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Dolly Parton, daar werd ze helemaal beroemd om. Jolene.

We lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinée van maandag de 4e mei. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons aangesloten hebt. En wij zijn Olaf. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons terugkeert. We gaan er even uit met Golden Earring met Vreda Love.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: De matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, een fijn luisteraar dat u weer bent voor het tweede uur van deze matinee op deze maandag de 4e mei. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Lieselotte Steenbergen, secretaris van Apeldoornse toneelvereniging SOVV, gaat in op de klucht Bruidzilla, die ze op 9 mei in het Vierhuis in Apeldoorn gaan opvoeren. En Joanna Kervel komt in de studio uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van de 4e keer dat Hemelvaartsdag gevierd wordt onder een open hemel. And please, met Every Breath You Take.

De boswachters van Gelderse Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 9 mei een wildobservatie op landgoed De Dellen. Bij aanvang van de excursie zal de boswachters de deelnemers informeren over de dieren en hun leefgebied. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Geduld is een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De tijd van starten is om 19:30 s'avonds, duur ongeveer 2,5 uur. Deelname €15 per persoon, donateurs 7,5 op vertoon van een geldige GLK-donateurspas. De tip van de boswachter, neem een verrekijker mee. Voor meer informatie kan je gaan naar www.glk.nl/excursies. We built this city van Starship. We built

Op zaterdag 9 mei geeft de Vuurplaats Apeldoorn in samenwerking met de Protestantse Kerk Apeldoorn een retraitedag. De dag bestaat uit gezamenlijke vieringen en verschillende activiteiten. Creatieve werkvormen, lichaamsgerichte oefeningen en gesprekken. Het is dus een dag om samen te ontdekken wat vrede betekent. Waar vindt het plaats? Grote Kerk Apeldoorn, Lolaan 16. En voor wie is het bestemd? Voor jong en oud. Activiteiten zijn geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor jongere kinderen is er oppas. En wat kost het? Volwassenen €25. Kinderen 4 tot en met 18 jaar 7,5. Kinderen onder de 4 gratis. Een gezinsticket kost €60. De prijs is inclusief lunch en drankjes. Meer informatie en aanmelden kan via www.vuurplaatsapeldoorn.nl/retraitedag. Gimme, gimme, gimme van ABBA.

Womania. Womania, moet ik zeggen. Brengt de ultieme tribute aan Wham, het iconische duo George Michael en Andrew Ridgeley. Met een 12-koppige liveband, blazers en natuurlijk Pepsi en Shirley, beleef je je de grootste hits zoals Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas, Club Tropicana en I'm Your Man, alsof je er zelf bij was. Of je nu al Wham-fan bent of gewoon zin hebt in een episch feest, Womania is dé vrouwbaak die je niet wilt missen. En dat is op vrijdag 8 mei, 8 uur in de popzaal in Gigant. The Final Countdown van Europe.

0: De Apeldoornse toneelvereniging SOVV, oftewel Samen Oefenen Voert Verder, bestaat in november 70 jaar, dat gaan ze zeker vieren. Maar ze hebben nu ook een voorstelling. En welke voorstelling dat is? Lieselotte Steenbergen, de secretaris van SOVV, kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Samen Oefenen Voert Verder. Dat was ook typisch in die tijd, hè, dat ze dit soort afkortingen allemaal gebruikten om daar weer namen van te maken.
1: Ja, precies. Dat was in die tijd. Het is opgericht in 1956.
0: Ja.
1: En, op een gegeven moment wordt het gewoon bijna een merk. En dan kun je het ook. Kun je eigenlijk er niet meer omheen en kun je het ook niet meer veranderen. Dus
0: nee.
1: Nou, we blijven nog steeds trouw aan de naam SOVV.
0: Nou, helemaal goed. En jullie zijn met zo ongeveer 18 mensen?
1: Ja, klopt.
0: En ik zie ook, als ik kijk op jullie site, dat jullie ook nog vooral mannen zoeken.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. We kunnen sowieso altijd leden gebruiken.
0: Ja.
1: Zowel spelende leden als leden die ons achter de schermen bijstaan. En ja, vooral mannen. We hebben ons ledenbestand bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen. Dus mannen zijn altijd welkom. Zeker om te spelen.
0: Nou, wie weet zijn de luisteraars nu die het gehoord hebben. En dan gaan ze vast kijken op jullie site SOVV. Maar jullie hebben nu dus weer een klucht. Want jullie hebben begrepen dat mensen vermaakt willen worden. En jullie hebben hem al een keer gespeeld, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij spelen altijd in het voorjaar een stuk en in het najaar. En we hebben op 18 april hebben we de eerste keer gespeeld in het dorpshuis Uggelen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was heel succesvol. We hebben hele leuke, lovende reacties gekregen van het publiek. En op 9 mei gaan we weer spelen in het Vierhuis in Apeldoorn.
0: Ja, het Vierhuis, waar zit dat precies?
1: Dat zit op het terrein van Groot Schuilenburg.
0: Oh ja.
1: Daar hebben ze een prachtig theater. En daar kunnen we lekker veel mensen kwijt. En er is voldoende parkeergelegenheid. Dus het is gewoon een heel gezellig theater.
0: En wat is het onderwerp?
1: Nou, het stuk heet Bruidzilla. Het is geschreven door Henk Roede. En ja, zoals de titel al een beetje doet vermoeden. Het gaat over een aanstaand echtpaar. En de bruid die heeft van alles in de hoofd hoe zij de dag het mooist zou willen vieren. En de verwachtingen zijn heel hoog.

0: Maar de aanstaande man, die krijgt het daar toch wel een beetje Spaans benauwd van.
1: Kijk.
0: Dat is eigenlijk een beetje de essentie van het verhaal. En ja, dat wordt natuurlijk allemaal hilarisch. Omdat, zoals je kan begrijpen, die man natuurlijk niet kan voldoen aan de verwachtingen van de bruid.
1: Nee, je doet me dan een beetje denken aan Married at First Sight, maar...
0: Ja, precies.
1: Ja. Jullie hebben trouwens ook wel een mooie poster van gemaakt met die...
0: Ja, precies, hè?
1: Ja. Een bruid in een mooie jurk, maar zo'n heel klein mannetje ernaast.
0: Ja, die heel angstvallig naar zijn aanstaande bruid kijkt. Van, ja. Oh jee, kan ik het allemaal wel goed doen?
1: Ja.
0: En inderdaad, zoals u al zegt, het thema is hot op dit moment. Het bruidzilla gebeuren. Je ziet het om je heen en je ziet het op tv.
1: Ja.
0: Dus ja, het is heel actueel.
1: Nou, en dat gaat dus nu voor jullie gebeuren. Want het is wel fijn dat je het vaker dan één keer speelt, hè?
0: Ja, dat precies. Dat is ook leuk. Je bent een half jaar ben je aan het oefenen met z'n allen en aan het voorbereiden. Er wordt een decor gemaakt. En ja, dat is heel jammer als het dan na één keer alweer afgelopen is. Dus we hopen wel twee keer een uitverkochte zaal te hebben natuurlijk.
1: En nu gaat het dus over aanstaande zaterdag, is dat, hè?
0: Ja, dat klopt. Aanstaande zaterdag 9 mei.
1: Om en half hoe kan 8. Men aan kaartjes komen?
0: Kaartjes zijn te koop bij Bakker Zoet in Beekbergen. Of via de site kun je ze ook bestellen.
1: En dus, de site, dat is dan SOVV?
0: Ja, dat is de site van de SOVV. En je kan ook gewoon per mail SOVVtoneel.
1: Ja.
0: @gmail.com.
1: En hoeveel kosten de kaartjes?
0: €7,50.
1: Nou, dan kun je een hele leuke avond voor krijgen.
0: Ja, dan heb je echt een avond met ouderwets lachen. Drama zit erin. Humor zit erin. Romantiek zit erin. En het is echt gewoon echt een avondje uit voor €7,50. Nou, waar vind je dat nog tegenwoordig?
1: Ja, wij hebben een middagje uit hier in Apeldoorn. Hè? Dat mag ik toevallig mee organiseren. Dus dan zit je ook tussen de 2,5 en 7,5 euro. Maar dit is,
0: maakt het ook leuk voor mensen.
1: Ja, maar dit, een klucht in drie bedrijven... dat betekent ook dat je twee keer lekker een drankje tussendoor kunt halen.
0: Het eerste en tweede bedrijf spelen we door. Dan gaan we alleen even de gordijnen dichten. Dan is er een kleine decorwisseling... En tussen het tweede en derde bedrijf, dan is er een pauze.
1: Ja.
0: En dat vinden mensen ook altijd heel leuk, want we hebben een grote verlotingstafel met prachtige prijzen. Dus dan houden we onze verloting. En dat is ook altijd leuk en spannend. Vinden mensen ook altijd wel leuk om een leuke prijs te winnen.
1: Zeker.
0: Dus ook dat nog.
1: Ja, en die verloting kun je dan ook verlotingsbonnetjes kopen door een tikkie? Of moet je cash bij je hebben?
0: Vroeger was het allemaal cash. Dat is inderdaad wel goed dat u dat vraagt. In de pauze kunnen de loodjes gekocht worden en dat kan met cashgeld.
1: Ja.
0: Maar dat kan ook met een QR-code op je telefoon.
1: Oh, kijk eens.
0: Tegenwoordig kan het ook met de QR en dat geldt voor de entreeprijs ook. Dat vroeger was het allemaal cash, maar dat kan nu ook met de QR-code op je telefoon.
1: Nou, helemaal mooi. Ik hoop dat jullie weer een helemaal gevulde zaal hebben aanstaande zaterdag. Want mensen die willen graag iets te lachen hebben. En van wat er nu verteld wordt, wordt het een geweldig geheel met heel veel verwikkelingen. En echt een leuk avondje uit.
0: Nou, zeker. Dat beloven wij zeker. Het is echt gewoon een lekker avondje uit. En weet je, er is al zoveel ellende op de wereld. En gewoon een avondje lekker lachen. En lekker ouderwets, gezellig met elkaar. Dat is toch leuk voor iedereen. Daar heeft iedereen altijd wel zin in.
1: Nou, dankjewel voor je enthousiaste verhaal. En heel veel succes aanstaande zaterdag met Bruidzilla. Dit was Lieselotte Steenbergen van de toneelvereniging SOVV. En een fijne dag nog gewenst.
0: Dankjewel, hetzelfde. Dank u.
1: We gaan nu naar Rick Ashley met Never Gonna Give You Up.

0: Heel goed. Ondertussen is tegenover mij aangeschoven Joanne Kervel. Welkom, Joanne.
1: Dankjewel.
0: Je bent wel eens eerder in de studio geweest.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En je gaat vandaag iets vertellen over de vierde keer dat jullie hemelvaart in de open lucht organiseren.
1: Ja. Mag ik begin gewoon maar.
0: Ja, je begint maar. Maak mensen enthousiast. Ja.
1: Nou, het is zo dat 14 mei, dus dat is al volgende week donderdag.
0: Ja.
1: Wordt de hemelvaart gevierd bij de Finse school. Daar is een heel groot veld midden in de wijk.
0: Mm-hmm.
1: En daar kunnen we honderden mensen op.
0: En midden in de wijk is Zuid, hè?
1: In Zuid, ja. In Zuid. Bij de Eksterweg.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk achter de Hofveld, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar wordt dan een viering georganiseerd door wel 7 kerken en een aantal andere christelijke initiatieven. Samenwerking is dat. Dus dat is wel een uniek gebeuren eigenlijk.
0: Ja.
1: En het is gewoon een ochtend van en gezelligheid, ontmoeting met mensen die van de kerken zijn, maar ook van de buurten.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon uitnodigingen gaan ook de buurt in.
0: Ja.
1: En er is ook ontmoeting, eerst met koffie en thee en wat lekkers. En naderhand, na die viering, die duurt een uur, is er ook nog tijd voor soep en broodjes. Dus het is echt ook een ochtend van ontmoeting, zeg maar.
0: Ja, want je noemt even heel snel 7 deelnemers. Maar als ik dan zie de sleutel, Leger des Heils, de Hofstad, Tabernakelkerk, Philadelphia gemeente. En ik heb je dus zelf gevraagd, wat is G.J. Pin?
1: Ja, dat is een Molukse gemeente. Die kerkt ook in de Hofstad.
0: Ja.
1: En dus die doen ook mee. Die zingen ook een gospellied.
0: Ah, kijk.
1: Dus dat is ook mooi. En,
0: de Samuelkerk,
1: die zit dus bij het AlaaspleinDat zit allemaal bij elkaar in de buurt eigenlijk. Ja.
0: En dit is de vierde keer dat jullie dat buiten doen?
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: En hoeveel mensen kwamen erop af?
1: Nou, ik dacht dat het wel zo rond 250 zijn geweest. En het kan ieder jaar meer worden. Want er is gewoon veel meer plek op dat veld.
0: Ja, ja. En hoe kunnen de mensen daar zitten?
1: Het is de bedoeling dat mensen zelf stoeltjes of kleedjes meenemen. Of kussens. Mm-hmm. En er zijn ook voor degene die per ongeluk zo of onverwacht zo aankomen lopen. Of die niet op de grond kunnen zitten. Daar zijn ook wel stoelen voor geregeld.
0: Oké.
1: Maar het is niet voor iedereen die komt. Want op de grond kan zitten, die mag zelf wat meenemen.
0: Dan kan je dus met je hele gezin met een pleet.
1: Ja,
0: en dan,
1: dat is reuze gezellig om dat zo te zien bij elkaar.
0: Ja, en ik zie dus heerlijke lunch met broodjes, verse soep en suikerspinnen.
1: Ja, dat is weer voor de kinderen dan ook.
0: Voor die lunch en zo, ik kan me voorstellen dat je daar gewoon voor moet betalen.
1: Nee, dit is allemaal. Nee, dit is gewoon van de kerken. Eigenlijk een gift, zeg maar, aan de mensen die komen.
0: Wow.
1: Ja.
0: Dat is wel helemaal geweldig. Dus je kunt je daar. Alles wordt je aangeboden.
1: Ja, het is gewoon ook voor ontmoeting. Dus daar hoort ook wel een hapje en een drankje bij, natuurlijk. Ja. En lekkere soep wordt er altijd gemaakt. Dus.
0: Een soep voor vegetariërs en.
1: Ja, er worden 2 soorten soep gemaakt, inderdaad. Ja, klopt.
0: Geweldig dat je dan. Want het begint dan om 9:30 's ochtends.
1: Ja, om 9:30 begint dan het koffiedrinken tot 10:00.
0: Ja.
1: En om 10:00 begint de viering.
0: Ja.
1: En die is ook. Verschillende elementen zitten daarin. Er zit muziek in natuurlijk, we gaan zingen.
0: Ja.
1: En er staat ook hier op dat formulier. Ja. Inspirerende overdenking over hemelvaart. Laat je verrassen.
0: Ja.
1: Want hemelvaart is eigenlijk een heel verrassend gebeuren. En er zal ook een stukje theater zijn. En een korte boodschap, zeg maar.
0: Ja, dat betekent dat jullie daar ook een podium hebben opgericht dan?
1: Een heel klein podium. En er is een pianist en wat zangers, zangeressen. En dan een gospellied wordt er gezongen. En het is heel afwisselend, zeg maar.
0: Ja.
1: En voor kinderen is er een heel speciaal programma. Dus echt, want er is ook een. Dat noemen ze dan een kliederkerk. Dat staat hier dan niet op. Maar dat hoort dan bij een van die kerken ook. Of verschillende mensen van verschillende kerken werken daar ook aan mee. En dat is dan. Dat noemen ze dan. Dat ze op scholen ook. Kinderen bijbelverhalen vertellen op een creatieve manier. Dus kunnen kinderen daar zelf ook aan meedoen en aan meeleven.
0: Aha.
1: En zij hebben dus ook een programma voor kinderen die ochtend gedaan gemaakt. Dus voor kinderen is er ook echt wel speciaal iets georganiseerd.
0: En Hebben jullie dan kraampjes voor de verschillende kerken of de verschillende deelnemers?
1: Nee, er zijn geen kraampjes. Nee. Dat is wel trouwens wel een heel goed idee. Oh, nou, wie weet doen we dat volgende. Ja. Ik weet het niet. Ik ben ook maar een iemand die meedoet.
0: Want hier gaat best een heleboel organisatietijd in zitten, denk ik.
1: Ja, er wordt van tevoren wel wat vergaderd en gebeden en bedacht. Ja. En taken verdeeld natuurlijk. Dus dat is wel een organisatie. Maar dat gaat altijd in hele goede moed en goede sfeer, zeg maar.
0: Ja, want dit is de vierde keer.
1: Ja.
0: En hoe is dat tot stand gekomen 4 jaar geleden?
1: We hebben bijvoorbeeld, er zit dus bijvoorbeeld ook een gebedsgroep in Apeldoorn-Zuid. Wij bidden voor heel Zuid.
0: Ja.
1: Een aantal mensen van verschillende kerken die bidden iedere week in de Finse school, in de Sleutel. En dan bidden we dus ook voor samenwerking voor kerken.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg niet dat dit nou per se door dat gebed... maar er zijn meer mensen natuurlijk in de kerken, bidden ze zelf ook.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat is iets wat ontstaan is. Dat mensen elkaar... Ze werkten al samen, ook soms met kerst, die kerken. Dat er in één keer het idee kwam... maar we kunnen ook hemelvaart samen vieren.
0: Ja.
1: En we hebben dat mooie veld daar.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon heel mooi bij elkaar gekomen. En iedereen vond het ook zo leuk... dat ze het weer iedere keer weer willen organiseren.
0: Ja, want je hebt mij nu een heel mooi formulier gegeven. Dik
1: poster,
0: papier.
1: Ja.
0: En met wolken op de achtergrond voor de tekst. En aan de achterkant is dus ook een kan er iets ingekleurd worden. Dat betekent dat jullie ook voor de kinderen kleurmateriaal hebben.
1: Ja, kinderen die kunnen dat kleuren. Ja, dit wordt ook al van tevoren uitgedeeld.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet of kinderen tijd hebben om dat tijdens dat allemaal te kleuren. Okay. Ik zit niet in het kinderprogramma, dus dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Nee, want je kunt het inleveren.
1: Het is een wedstrijd eigenlijk voor kinderen. Die mogen dat kleuren.

0: kleuren. En dan is daar ook een prijsje aan verbonden.
1: Ah. Ja. En van het uitdelen is van deze kleurplaten is dan gebeurd bij de verschillende kerken.
0: Ja, en zo, ja. Ik dacht ook op scholen wel.
1: Ja.
0: Dus het is, ik ben ook benieuwd waar het terecht komt en wie er dan aan mee gaat
1: doen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk leuk dat je dat dan inderdaad van tevoren gemaakt kunt hebben.
0: Ja.
1: En moet je je opgeven?
0: Nee, het is gewoon vrij om te komen.
1: Ja.
0: Liefst op de fiets of lopend.
1: Ja.
0: Want het is midden in de buurt, dus dan kun je niet onbeperkt parkeren daar. Ja. Dus het liefst gewoon te voet of met de fiets. En ik denk de boodschap is natuurlijk ook belangrijk die gebracht wordt.
1: Ja.
0: Want hemelvaart is bij heel veel mensen niet bekend wat het eigenlijk betekent. Waarom we hemelvaart vieren.
1: Ja.
0: En dat gaat dan over de hemelvaart van Jezus.
1: Mm-hmm.
0: Dus 40 dagen na Pasen. Dat vieren we als christenen. Dat hij dan is opgestaan uit de dood. En dan is hij nog 40 dagen. Wandelt hij eigenlijk rond. En ontmoet hij nog allerlei mensen. En laat hij zich zien.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een groot wonder. Dat hij weer terug was gekomen. Mm-hmm. Nadat hij gekruisigd was. En hemelvaart is eigenlijk dat Jezus weer naar de hemel gaat.
1: Ja.
0: En de bedoeling daarvan is eigenlijk, hij zegt ook voordat hij daarheen gaat, ik ga nu naar de hemel, maar dat is beter voor jullie.
1: Mm-hmm.
0: Want toen hij op aarde was, kon hij alleen maar de mensen bereiken die hem konden zien.
1: Ja.
0: Hij was als mens op aarde gekomen. Maar nu, zegt hij, dan kan de Heilige Geest komen en die kan iedereen bereiken.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is dat gewoon iets. En dat wordt ook de Heilige Geest wordt ook de trooster genoemd.
1: Mm-hmm.
0: En nog wel veel meer namen heeft de Heilige Geest. Maar goed, dat is dan iets wat we dan met Pinksteren daarna 10 dagen na weer vieren.
1: Ja.
0: En hemelvaart is eigenlijk een beetje een viering die niet zo vaak meer genoemd wordt.
1: Nee.
0: Dus het is wel mooi om dat ook weer eens aandacht te geven.
1: Ja. En het is heel mooi dat jullie dat inderdaad met zoveel deelnemende kerken en gezinten dit heel voor elkaar hebben gekregen. En dat inderdaad al voor de vierde dag doen. Het enige wat je dan niet in de hand hebt, is het weer.
0: Het weer. Nou ja, dat is dan inderdaad dat we hopen dat het gewoon heel mooi weer zal zijn.
1: Ja.
0: En tot nu toe is het allemaal goed gegaan. We hebben zelfs een klein beetje regen gehad de vorige keer. Maar daar was ook niemand rouwig om.
1: Nee.
0: Ik bedoel, het was een motregentje en daar konden we wel tegen.
1: Ja.
0: Maar de laatste tijd is hier zo mooi weer. Dus we hopen dat het dan die dag ook zoiets mag zijn.
1: Dat zou dan heel mooi zijn.
0: Ja.
1: Zijn we nog dingen vergeten voor die hemelvaartviering die jullie gaan houden in de buitenlucht?
0: Nou ja, ik vind het wel leuk om te vertellen dat er is een bij de Tabernakelkerk die hier genoemd wordt, is een nieuwe dominee net aangesteld. Een vrouw, een tweede dominee daar, tweede voorgangster. En die gaat dan een praatje houden. En er zijn natuurlijk andere mensen ook bij betrokken. Ook een dominee van de Hofstad, dat is Albert Rodenburg. En ik zal maar niet veel namen noemen, want dan vergeet ik mensen.
1: Oh, nee,
0: dat is ook weer niet leuk.
1: Nee, dat moet je niet hebben.
0: Maar goed, in ieder geval. Een aantal mensen zullen even een kort woordje doen.
1: Ja.
0: En ook het even inleiden als het begint.
1: Ja.
0: En er wordt ook een soort. Ja, je noemt dat dan in de kerk en de liturgie, maar dat is gewoon een blaadje met de liederen.
1: Mm-hmm.
0: En de teksten die gelezen worden, die staan er dan ook op.
1: Ja. Nou.
0: Dus dat is eigenlijk de bedoeling van de ochtend. En ik hoop dat heel veel mensen gaan komen die het horen. En, ook leuk vinden om mensen uit de buurt te ontmoeten. En eens te kijken hoe dat nou is, hoe zoiets gaat, zo'n viering.
1: Ja.
0: Waar het over gaat. Ja.
1: Nou, dankjewel voor je enthousiaste verhaal, Johanna. En ik hoop met jou dat er heel veel mensen, gezinnen, misschien ook wel eenzamen, die zeggen van nou, het is een prachtige manier om mensen uit de buurt te ontmoeten.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Heel veel succes verder met de organisatie. En een hele fijne ochtend, want het is een ochtend.
0: Het is een ochtend, ja.
1: Ja.
0: Dus het is tot 12 uur, denk ik, zoiets. Ja.
1: Heel veel succes. Dank je wel dat je ervoor naar de studio wilde komen om er wat meer over te vertellen.
0: Nou, bedankt dat ik mocht komen.
1: Even kijken, wat Summer of 69, Bryan Adams.

Duik in de wereld van de Water Queens in het Apeldoorns Kanaal. Geniet van straat- en muziektheater, optredens van rappers en rockbands en nieuwe artiesten. Maar ook van gevestigde namen zoals Paul de Leeuw met het NJO Poporkest, moet ik zeggen. Op woensdag en Higo met Orkest de Ereprijs en Thijs Boontjes. Op donderdag en niet te vergeten als afsluiting een vlammend optreden van Symphony of Fire. Kortom, de 5e editie van het gratis toegankelijke Maaiveld Festival op 13 en 14 mei. Let op, voor de voorstellingen van Pride Company op donderdag 14 mei zijn tickets van €7,50 noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op www.maaiveldfestival.nl. Take me home, John Denver.

We lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinee van maandag de 4e mei. Olaf Bos, dankjewel voor de muziek en de techniek. Redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. En u luisteraars, bedankt. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsma. We gaan er even uit. Of we gaan er langer uit. Met Sweet Caroline van Neil Diamond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht.

Dit is het nieuws. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen in leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautapuza zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait erdoor. Het is vandaag dinsdag 5 mei alweer 2026. Het is bevrijdingsdag vandaag. Niet een officiële feestdag, dat was het vorig jaar. Dat doen ze dan alleen bij de nuljaren en bij de vijfjaren. Maar ja, volgens mij hebben toch een heleboel mensen vandaag vrij. En omdat het vandaag bevrijdingsdag is, heb ik een heleboel freedom plaatjes voor je klaarstaan. Nou, we begonnen al met eentje die had ik al 2 dagen in mijn hoofd. Je hoorde Wham en Freedom. David Hasselhoff heb ik klaarstaan voor je. Looking for Freedom bijvoorbeeld. Pharrell Williams en Freedom gaan voorbij komen. Michael McDonald en Sweet Freedom heb ik bijvoorbeeld ook nog voor je klaarstaan. Good Morning Freedom. Het zijn even een aantal voorbeeldjes die je de komende 3 uur voorbij hoort komen. Dat zeer zeker. Hey, ik heb een lekker lang weekend gehad. Heb ik ervan genoten? Ja, ik heb er echt van genoten. Dat eigenlijk niet gehoeven, dat extra lang weekend. Ik dacht dat de Formule 1 laat zou zijn. Heb die het lek boven? Nou, dat durf ik niet te zeggen of die het lek boven het. Maar dat maandje rust, dat had hem goed gedaan. Ik heb het natuurlijk over Max Verstappen. En hij was echt op het podium gemaakt als hij niet dat foutje had gemaakt in de eerste ronde. Die 360 had gedaan. Maar het gaat weer lekker. En volgens mij vond Max Verstappen dat ook. Ik heb in ieder geval genoten van de race in Miami. En het was sowieso een lekker sportweekend, hè? Ja, ach. Hè? De Eredivisie nadert zijn ontknoping. Nog 2 wedstrijden. Feyenoord gaat het waarschijnlijk wel halen met de Champions League. Ajax die laat het dan weer liggen. Ach ja, ach, daar heb ik dan weer geen medelijden mee. Nog 2 weekenden en dan hebben we de ontknoping ook in de Eredivisie. Weten we wie gaat degraderen, wie voor Europees voetbal, wie de Champions League gaat voetballen. Eind van deze week start de Giro d'Italia. Daar ben ik ook weer heel blij mee. Ja, ik zit wel lekker in mijn vel. Ik heb er wel weer zin in de maand mei. Zometeen. Had ik hem nog klaarstaan? Ja, volgens mij heb ik er nog al een aantal klare uitvoeringen klaarstaan. Long as I can see the light. Dat liedje wat ik de hele week voor je mee ga nemen. Ik heb hem vorige week al meegenomen. Ik heb nog wat uitvoeringen die ik met je wil delen. En we zitten op plekje 197. Ik heb een nieuwe lijst. De 200 beste country nummers bedacht door het blad Rolling Stone. Gretchen Wilson staat daar en Redneck Woman. En dat gaan we natuurlijk tegen de klok van 11:30 doen. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ja, dit is de band America and a Horse with No Name.

Het had nog op de restanten van de Berlijnse muur zitten. Ze zingen Looking for Freedom, David Hasselhoff. De Hess hoorde je. En mijn eerste herinnering aan David Hasselhoff, dat is natuurlijk altijd Knight Rider geweest. En daarna Baywatch. En ik zag dat Veronica al die oude afleveringen van Baywatch ook weer aan het herhalen is. Ja, als klein kind vond ik dat wel weer leuk. Ik weet niet of ik hem nu nog interessant ga vinden. Hey, nieuwe muziek voor je klaarstaan. Ik vind hem hartstikke leuk. Ze heette Cassie Ashton. Dit is Bitches. Moet hij het wel doen? Ja, daar komt ze.

Duran Duran en The Reflex. Ja, dit kreeg ik net binnen. Donderdag is de Schotse zanger en gitarist Alex Lighterwood overleden. In de jaren 70 zong hij Brian Auger's Oblivion Express. Maar hij werd vooral bekend als zanger van de band Santana. Waar hij van 1979 tot 1994 deel van uitmaakte. Hij zong de hit Hold On, die in 1982 werd uitgeroepen tot alarmschijf. En de 14e plaat in de top 40 bereikte. En die Hold On heb ik nu voor je klaarstaan. We eren weer muzikaal Alex Lighterwood. Hij is 79 jaar geworden. Dit is Santana en Hold On met Brian als zanger. Alex als zanger.

0: Toll.
1: Asaf Avedin en de Mojo's en zijn grootste hit One Day the Reckoning Song. Hey, het is vier minuutjes, bijna vijf minuutjes over 10:30. Deze hele week ga je nog horen, Long As I Can See the Light. En ik heb nu een uitvoering van Ted Hawkins voor je klaarstaan. Hij leefde van 1936 tot 1995. Dus hij is niet zo heel erg oud geworden. Hij was een unieke en tragisch figuur in de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Hoewel hij een van de meest indrukwekkende soul- en bluesstemmen van zijn generatie had, bracht hij het grootste deel van zijn leven door als straatmuzikant op de boulevard van Venice Beach, Californië. Hawkins had een zwaar leven. Hij werd geboren in Mississippi en bracht een groot deel van zijn jeugd en vroege volwassenheid door in heropvoedingsgestichten en gevangenissen, waaronder de gebruchte Parchman Farm. In de jaren 60 trok hij naar Californië in de hoop op een muziekcarrière. Maar door pech, juridische problemen en een heroïneverslaving belandde hij op straat. Decennia lang zat hij op een omgekeerd melkratje op de boulevard van Venice Beach, waar hij voor voorbijgangers zong. Hij speelde op een akoestische gitaar met een kenmerkende rauwe stijl, vaak met een metalen plectrum of handschoen, en zong met een stem die vaak wordt vergeleken met die van Sam Cooke, maar dan met een

0: Durend doorleefrandje, dat ga je zo meteen ook wel horen. Terwijl hij in de Verenigde Staten vrijwel genegeerd werd door de muziekindustrie, werd hij in de jaren 80 ontdekt door Europese liefhebbers. In het Verenigd Koninkrijk en ook in Nederland kreeg hij een cultstatus. Hij toerde door Europa en trad op in kleine zalen, terwijl hij bij terugkomst in Los Angeles vaak gewoon weer op zijn vertrouwde plek op de boulevard ging zitten. Pas in 1994, een jaar voor zijn dood, tekende hij bij een groot label en bracht hij het album The Next 100 Years uit. Het album werd overladen met lovende kritieken en leek eindelijk te zorgen voor de erkenning die hij verdiende. Tragisch genoeg overlijdt hij slechts een paar maanden na de release op nieuwjaarsdag 1995 aan de gevolgen van een beroerte op 58-jarige leeftijd. En van het album The Next 100 Years staat zijn versie van Long As I Can See The Light. En die klinkt dan in de uitvoering van Dan Harkins als volgt.
1: Put a candle in the window. Cause I feel I've gotta move. Though I'm gone, going, I'll be coming home soon.

Je hoorde John Mayer en de Blues Breakers en Parchment Farm. En ik had het net over dat Ted Hawkins, die we net draaiden, dat hij daar gevangen heeft gezeten. En die, het is een van de. Ik heb het net even na zitten kijken. Het is een van de meest verschrikkelijke gevangenissen die er zijn geweest. En misschien nog wel eens in Amerika. Hij werd geopend in 1901, die Farmman Farm in de Mississippi Delta. En het was ontworpen naar het model van de Antebellum vooroorlogse plantage. Niet met het doel rehabilitatie, maar het winst maken voor de staat door middel van de landbouw. En hoewel de omstandigheden verschrikkelijk waren, is Parchment Farm ironisch genoeg cruciaal geweest voor de muziekgeschiedenis. Het is zeg maar de bekermat van de blues. Gevangen zongen ritmische werkliederen om het zware tempo op de velden vol te houden. En Alan Lomax, de beroemde muzikoloog, bezocht de gevangenis meerdere malen om deze liederen op te nemen voor de Library of Congress. Veel van de wortels van de moderne blues, rock en soul zijn in deze opnames terug te horen. Misschien moet ik daar ook nog een keer wat van draaien. En ook deze Farmman Farm is daarvan. Dit was in ieder geval de uitvoering van John Mayall en de Bluesbreakers. Ik zit even te kijken wat ik nu voor je klaar heb staan. Ik heb Alan Price voor je klaarstaan. Sunshine and Rain. Zo ziet de weerkaart de komende dagen er ook uit hier in Nederland. Sunshine.

The Boy. En die andere leuke hit van hem, Thuis Ben. En daarvoor hadden we nog Joe Cocker. En You Are So Beautiful. En ik zit even met een schuin nog op de klok te kijken. En ik zie dat het voor mij alweer bijna tijd is om plaats te maken voor het journaal van 11 uur. Zo snel kan het ook weer gaan, hè? Jazeker. Tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country song voor je klaarstaan. Plekje 197, Gretchen Wilson, Redneck Woman. Uit de lijst van de 200 beste country songs. Niet door mij bedacht natuurlijk, maar bedacht door het blad Rolling Stone. Over de Rolling Stones gesproken. Album gaat eraan komen. Dat is, wat was het? Juni. Juli gaat het nieuwe album eraan komen. Het 25e studioalbum. Ik heb een oudje voor je klaarstaan. Van het album It's Only Rock'n'Roll uit 1974. Gaan we eruit met The Stones en Time Waits for No One. Tot zo. Naar de andere kant van 11 uur alweer. Want ja, hey, de klok tikt door. En zoals zij het zeggen, time waits for no one. Het journaal gaat eraan komen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan, anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens

de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen starten proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van €43.000. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. Het is vandaag alweer 5 mei 2028. Het is bevrijdingsdag. En onthoud gewoon even, je denkt het natuurlijk dat het wel zo is, maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. We rollen met de Blooming en Good Morning Freedom. Ik vond hem dan wel weer toepasselijk op bevrijdingsdag. Hey, ik zit hier tot een uurtje of één met lekker veel muziek. Zometeen om 11:30 heb ik weer een nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers, 197. Ja, we zijn net begonnen aan de lijst. Gretchen Wilson staat daar en Redneck Woman. Dit is Tina Turner en Typical Male. We'll

dit komt dan uit de jaren 70, maar voor mij geldt het nog steeds wel een klein beetje. Ach, ik mag niet zielig doen. Sandy Koos hoorde je, True Love's That's a Wonder. Hey, nieuwe muziek, ik draai me regelmatig. Ella Langley is dit en Juicing Texas.

The Alan Parsons Project, hoorde je, Let's Talk About Me. Zullen we dat maar even niet doen? Want dan heb ik die anderhalf uur wat er nog staat eigenlijk niet genoeg aan. Terug in de tijd, naar de jaren 60. Dit is Sam and Dave. Hold on, I'm coming.

Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling. En daarvoor hadden we nog Sly Fox en Let's Go All the Way. En hiermee komen we op. Nou, het is afgerond 11:30 hoor. Ah, lijstjes, hè. Het makkelijke van lijstjes is, ik hoef er geen huiswerk te doen. Ik moet alleen even de boel vertalen. En ja, ik heb weer 200 platen klaarstaan voor je. Iedere werkdag dat ik aanwezig ben voor de stedendriehoek draaide door, doen we dan een lijstje. En we zijn begonnen nou met de 200 beste country nummers. Ja, daar zijn we vorige week mee begonnen. We zijn inmiddels aangekomen bij 197. Gretchen Wilson en Redneck A Woman staat daar. Wat schrijft het juryrapport over het nummer, over ja, het liedje. Oorspronkelijk een collectief van buitenbeentjes en outsiders uit Nashville. Bekend om hun ruimdenkende open mic avonden brak de muziekmafia door naar het grote publiek met dubbele successen van Big and Rich. En dat is dan het nummer Save a Horse, Ride a Cowboy en Gretchen Wilson, Redneck A Woman. Met zijn opzwepende swing en identiteitspolitiek rond bierdrinken en Walmart-kleding steeg Redneck Woman snel in de country hitlijsten. Na een doorbraak optreden op het Country Radio Cinema in 2004 werd Redneck Woman de snel stijgende nummer 1 hit sinds Billy Ray Cyrus' And She Break Your Heart. Hoewel Wilson zelf dat succes nooit meer wist te evenaren, effende het nummer de weg voor rockende vrouwelijke powerhouses zoals Miranda Lambert en Kimberly Perry. Ja, en deze Gretchen Wilson en Redneck Woman, die staan op 197. Kwam uit 2004 en ik heb hem uiteraard nu voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

The Whiskey Brothers en Brown Eyed the Girl. En daarvoor hadden we nog nummer 197 uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Gretchen Wilson, Redneck a Woman. Morgen gaan we natuurlijk naar 196. Gene Autry staat daar, Back in the Saddle Again. En volgens mij gaan we dan naar 1939 alweer. Ja, gaan we echt terug in de tijd. Ik ben niet zijn grootste fan. Hij is vrijgesproken, dus wie ben ik dan om hem te veroordelen of daar wat een mening over te hebben. Maar toch heb ik dit nummer alweer de hele dag in mijn hoofd. Ja, het is 5 mei. Ik heb het over Marco Borsato en Vrij zijn.

0: Zeg.
1: Ah, dat ze niet zo onschuldig is, dat weten we inmiddels ook alweer. Britney Spears hoorde je noemen, zij did it again. Ze heeft geschikt in de zaak waarin ze werd verdacht van rijden onder invloed. Dat meldde Amerikaanse media. Een advocaat van Britney Spears pleitte maandag namens haar in de rechtbank schuldig aan roekeloos rijden. En de zangeres was er zelf niet bij. Met de schikking ontloopt de popster een gevangenisstraf. Ze kreeg wel een boete en een proeftijd van 12 maanden en moet een verplichte cursus volgen. Door schuldig te pleiten heeft Britney haar verantwoordelijkheid genomen voor haar gedrag, aldus haar advocaat in een verklaring. De 44-jarige zangeres werd op 4 maart gearresteerd nadat ze opmerkelijk rijgedrag had vertoond. En Britney Spears liet zich in april vrijwillig opnemen in een afkickkliniek. Het is niet de eerste keer dat ze in aanmerking komt met justitie. In 2007 ontliep ze de zangeres een strafrechtelijke vervolging voor het weglopen na een ongeval. Fotografen legden vast hoe Spears met haar auto tegen een ander voertuig botste toen zij probeerde te parkeren op een parkeerplaats in Californië en wegliep nadat ze de schade aan haar eigen auto had bekeken. En Oops, I Did It Again. Ja, hoe toepasselijk kan een nummer dan wel niet zijn? Dit is Heavy D and the Boys, and Now That We Found Love.

Je hoorde Volby, then I only wanna be with you. Samantha Fox, dat is de bekende uitvoering van het nummer. En volgens mij zijn er nog wel meer uitvoeringen van. Maar ik had even zin in de snerpende gitaar van Volby. Ik zit even te kijken naar de klok. En ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het laatste uurtje van de stedendriehoek gaat eraan komen. Ik heb nog lekker veel muziek klaarstaan. We beginnen dadelijk met de Sweet Freedom van Michael McDonald. Die heb ik ook nog voor je klaarstaan. En de rest wat er natuurlijk te spreken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 14:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. En in 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers

bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, ik zeg een goedemiddag is het inmiddels alweer. Het is alweer bevrijdingsdag. Het is 5 mei 2026. Het is dinsdag 5 mei 2026. En dan ga ik ze dan toch over vrijheid hebben. Had ik nog wat freedom, vrijheid plaatjes voor je klaarstaan. En dit was er eentje van Michael McDonald en Sweet Freedom. Ik ben nog een minuutje of 53 bij met lekker veel muziek. En ik heb nog zo'n...

Ik blijf dit altijd stiekem mee zingen. Stiekem. Ik schaam me er niet voor. Willie Nelson en On the Road Again. Maar daarvoor hadden we nog Bert Herink en Als een Vogel Zo Vrij. En ik heb vandaag zin in Van Morrison. Ik heb hem klaarstaan. Ben niet zo'n grote fan. Ik vind het wel nog een heerlijk nummer van hem. Dit is de Van Morrison en Caravan.

Labi Sivada and I got the horror. Do you remember my song? Zo heet het album waarop het staat. En dat komt alweer uit 1975. En het liedje heeft Eminem dan weer gebruikt. Hij heeft het sampletje ervan gebruikt voor... Hi, my name is... Nee, ik ga niet te verder voor je zingen. Maar ik vind hem af en toe wel lekker om te draaien. Ik ga het even met lange nummers doen. Niet omdat ik live ben, maar ach, ik heb hier zo ontzettend zin in. Hij staat erin in het systeem en dan moet ik zoveel moeite doen om hem niet te draaien. Je hoort het alweer. Het is niet gelijk om hem niet te draaien. Dit is The Boys Town Gang and Can't Take My Eyes Off You.

Michael Jackson en Beat It. En daarvoor hadden we nog Donna Summer en State of Independence. En daar zat hij ook nog in het achtergrondkoortje. Zullen we dit ook nog maar even doen? Minka Deville en Spanish Troll.

Over een paar maandjes staat hij in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars hoorde je en Something Serious. En hiermee komen we ook meteen aan het einde van het programma. Iedereen weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Zometeen de matinee, die gaat gewoon door. Ik weet niet wat voor onderwerpen ze hebben. Vast en zeker leuke onderwerpen die ze hebben. Morgen vroeg, 6 mei, dan ben ik er weer. Dan zit ik hier weer om 10 uur voor een nieuwe Steden Driehoeken draait erdoor. En ik hoop je dan uiteraard weer te spreken. Voor nu gaan we eruit met Nick Cashorn. Would it be good? Iedereen fijne bevrijdingsdag nog. Tot morgen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contanten, stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot

doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zegt hij, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En we hopen

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren, waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden, in het zuidoosten af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: luistert naar de Matinée met Tineke Jeltsema.
1: En dit is het eerste uur van de Matinée van deze dinsdag, de 5e mei. Fijn dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name op deze Matinée. Arno Ouweling is mijn steunend toeverlaat voor de muziek en de techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. In allereerste instantie ga ik straks het gedicht voorlezen van Maarten van Leeuwen. Hij is mede-matinee-presentator. En hij heeft het gedicht, als het goed is, om 12 uur voorgelezen voor de herdenking van deze 5e mei. Het gaat over vrijheid, uiteraard. En hij zit nu aan de vrijheidslunch in het Apeldoornse Bos, waar burgemeester Heerts straks ook de vrijheidsvlam zal aansteken. Frank Ongelo gaat in op de optredens op 7 mei bij Mr. Jazz Zutphen en zondag 17 mei in Kasteel Hakvoort in Voorden. En Janine Postumus van Orpheus gaat in op de 5e editie van het Maaiveld Festival op 13 en 14 mei, dat op veel locaties gehouden wordt. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van het Goede Doel.

De boswachters van Gelderzandschap en Kastelen organiseren op zaterdag 9 mei een lange wandeling vanaf landgoed Hunderen naar het ontoegankelijke gebied de Kraaigraaf, een natuurterrein in de omgeving van Twello. Het start om 1 uur 's middags en het duurt ongeveer 4 uur. De deelname kost €6 per persoon. Voor donateurs is het €3 per persoon op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Tip van de boswachter: na een natte periode zijn laarzen aanbevolen voor de kraaigraag. De lengte van de tocht is ongeveer 10 kilometer. Meer informatie en online reserveren kan bij www.glk.nl/excursies. We gaan nu naar Desenchanté van Mylène Farmer.

Zoals beloofd ga ik nu het gedicht voorlezen dat collega Maarten van Leeuwen heeft geschreven en dat hij voor mag lezen voordat hij nu aanzit aan het bevrijdingsdiner. Heeft de titel Vrienden in Vrijheid. Jij woont in Orden en ik in Zuid. Jij bent rustig en ik spreek luid. Wij beiden wonen in dezelfde stad. Wij beiden baden in hetzelfde bad. Jij hebt je twijfels over de markthal op het plein, maar geniet van wandelen door het kroondomein. Ik ben bezorgd over temperaturen die almaar stijgen en enge mannen die onze vrede bedreigen. Jij richt je vooral lokaal. Ik oriënteer mij juist globaal. Jij de stad en ik de aarde. Wij laten elkaar in onze waarde. Jij bent ontspannen met je hengeltje in de weer. Je dobbert in je boten op het IJsselmeer. Ik schoffel, ik graaf, ik ploeter in de tuin. Ik heb het heet, het zweet staat op mijn kruin. Jij geniet van stilte, heel alleen. Ik van werken en van mensen om me heen. Jij het water en ik de aarde. We laten

En dan heffen wij het glas. En het is zoals het altijd was. In vrijheid schudden wij elkaar de hand. Die vrijheid bestendigt onze band. Aldus Maarten van Leeuwen. En we gaan nu luisteren naar The Sound of Philadelphia, Miss and the Three Degrees.

Jael Bergwerf, zij is boswachter van Staatsbosbeheer, organiseert heel veel activiteiten voor jongelui. En dat doet ze dan altijd bij het informatiecentrum Het Leesten. En deze keer onder de titel Maak je moeder blij met een zaadbom. Op 9 mei kun je zaadbommetjes maken voor in de tuin. Bij informatiecentrum Het Leesten van Staatsbosbeheer kun je tussen 12 en 3 uur 's middags aansluiten om je eigen zakje zaadbommen te maken voor €6. En het is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Met deze activiteit ga je lekker aan de knutsel met klei en zaden. En kun je bijvoorbeeld je moeder, maar ook de wilde bijen verrassen met een mooi veldboeket.

van bloemen. Je maakt meerdere zaadbommetjes die we netjes in een zakje met strik meegeven. De zaadbommetjes kan je op allerlei plaatsen in je buurt neergooien om daar verschillende soorten wilde bloemen te laten groeien. Het is niet alleen mooi, maar het is ook gunstig voor bijen en andere insecten in de natuur die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wanneer de bommetjes ergens zijn neergelegd, is het een verrassing welke bloemen zullen gaan groeien. Tegelijkertijd kun je kijken welke insecten er allemaal op de bloemen afkomen. Misschien bijen of zelfs mooie vlinders. En dit is dus allemaal zaterdag 9 mei tussen 12 en 3 bij het Leesten. We gaan nu naar The Love I Lost van Sybil.

0: Frank Ongelok praat ons regelmatig bij over de activiteiten die hij in Zutphen en omstreken heeft georganiseerd. Welkom, Frank.
1: Ja, dankjewel, Tineke.
0: Ja, wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, we hebben in de jazzkelder van Uffies in Zutphen, hebben we dus regelmatig op de donderdagavond jazzconcerten, maar niet jazz alleen in die zin van jazz, zoals mensen dat misschien kennen en denken van, oh, jazz is niks voor mij. Maar ja, het is heel breed, dus het kan ook wel eens een keer Latin jazz zijn, of singer-songwriter, of blues, of funk, of soul. Dus alles wat een beetje met jazz te maken heeft. En in dit geval

0: komt er een groep en die noemt zichzelf de Golijnen. En dat zijn vier muzikanten, drie heren en een dame. En die spelen niet alleen fantastisch hun instrumenten, maar ze zingen er ook alle vier bij. En dat is uniek.
1: Dat is inderdaad, want ik zie dat, dat ze ook een ukulele bijvoorbeeld in hun repertoire hebben.
0: Ja, dus het repertoire is een beetje folky, singer-songwriter, dromerig, filmisch, maar ook met jazz-invloeden. Dus er wordt ook wel wat geïmproviseerd en zo. Maar inderdaad, zo'n ukulele past natuurlijk heel goed. Ze komen uit Limburg. En ze hebben een mooie mix van folk en jazz. En ze zijn heel sterk in hun mooie vocale harmonieën, zeg maar. Dus een beetje close harmony.
1: Nou, en dat is dus overmorgen al. En dan heb je ook nog zondag 17 mei in Kasteel Hakvoort.
0: Ja, klopt. Dus dit van Golijnen is inderdaad aanstaande donderdag in Zutphen aan de Houtmarkt 71. En dan hebben we in Kasteel Hakvoort, dat is in Vorden, dat is ietsje verderop, hebben we een salsa band, maar niet een gewone salsa band, maar een salsa band bestaande alleen uit dames.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en ze noemen zichzelf Las Hyenas. En die spelen dus met een complete salsa-bezetting. Dus al de percussie zit erbij. De bongo's en de conga's en de timbales en de shakers. Maar ook heel veel je hebt blazers erin, saxofoon, dwarsfluit, zelfs een viool zit erbij. Dus, en ze spelen dus muziek. Onder andere van Afro-Cubaanse muziek, dus salsa, maar ook een beetje Zuid-Amerikaans gerichte. Dus net ietsje anders dan de salsa. Maar wel altijd swingend en dansbaar, want er mag gedanst worden.
1: Ah, dat is inderdaad wel heel mooi. En dat is de zondagmiddag, hè?
0: Ja, dat is op de zondagmiddag om 3:00 in Kasteel Hakvoort in Vorden. Ja, dat klopt.
1: En bij allebei die je nu genoemd hebt, zijn daar ook kosten bij te betalen?
0: Ja, bij de salsa-middag, dat is €22,50. En leden van Natuurmonumenten, want we organiseren het samen met Natuurmonumenten, die betalen €15,75. Dus dat is dan wel een fikse korting.
1: Ja.
0: En wat Golijnen aangaat, hebben we hier in de Jazzkelder in Zutphen, daar mogen mensen eigenlijk vrij naar binnen.
1: Mm-hmm.
0: En die mogen dan een vrijwillige donatie geven. Nou, we zeggen er altijd bij, voorheen was het €15. Dus dat houden we aan als richtprijs. Maar soms hebben mensen wat minder te besteden. Dus mensen die wat minder te besteden hebben, die mogen ook wat minder geven aan de kassa. Dus het is voor iedereen in principe vrij toegankelijk, met een solidariteitsdonatie, zal ik het maar noemen.
1: Ja. Van donderdag, dat begint om 8:30 s'avonds.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja. Nou, hartstikke mooi weer wat je georganiseerd hebt. En Arno, die heeft, als het goed is, en ik zit even te kijken en hij knikt, muziek gevonden van Las Hyenas. En daar gaan we zo dadelijk naar luisteren.
0: Oh, leuk. Ja, gezellig.
1: Ja, en heel veel succes weer met je organisatie.
0: Dank je wel, Tineke.

Ja, dit was dus Las Hienas met Tu Mundo. En die zijn te bewonderen. En daar kun je dus ook bij dansen. Op zondagmiddag 17 mei in Kasteel Hackfort in Vorden. Ja, we gaan nu even naar een berichtje van iets wat plaats gaat vinden in Orpheus. Grimish Dance Collective en Junior Company van het Nationaal Ballet. Dat gaat plaatsvinden in de Hanoszaal en het is dans en ballet. In deze dansvoorstelling voor jong en oud kom je allerlei sprookjes van de gebroeders Grimm tegen. Van Roodkapje tot Doornroosje. Wanneer twee broers via een videogame in een fantasiewereld belanden, komen ze een boze heks tegen. Zij wil de macht over vier koninkrijken krijgen. Door videoprojecties komt het verhaal nog meer tot leven. Van een fruitig lentebos tot een Duitse heksenwoud. Deze voorstelling voor jong en oud laat zien dat hip-hop en ballet een gouden duo zijn. Dat is dus zondag 31 mei. We gaan nu naar Alicia Bridges met I Love the Nightlife.

0: Op 13 en 14 mei is de 5e editie van Maaiveld. En het programma ziet er fantastisch uit. Janine Posmus van Orpheus kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag, Janine.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Nou, als ik zo kijk, het programma is niet te geloven.
1: Ja, het is weer lekker een bomvol programma geworden. Met echt hele leuke dingen. Ik ben er weer heel erg gelukkig mee.
0: Ja, kan ik me voorstellen, hè, om alles te gaan noemen. Wat ga je eruit pikken, wat onze luisteraars zeker moeten weten?
1: Nou, het is dus Maaiveld. Het is nu bijna over een week met Hemelvaart.
0: Ja.
1: En onze headliners, die zijn sowieso natuurlijk leuk om te zien. Dat is Paul de Leeuw met het NJO Poporkest. Dus die gaat met het orkest spelen, wat natuurlijk weer echt een mooie

0: bijzondere show wordt. Higo gaat optreden met de Orkest de Ereprijs. Dat is een Nederlandse band die ook flink aan de weg aan het timmeren is. Met hits als Tankstation die je wellicht zou kunnen kennen. Die stond ook voor het eerst in de top 2000 dit jaar. Dus echt een band om in de gaten te houden. En Thijs Boontjes, die komt ook spelen. Dus dat is qua muzikale invulling natuurlijk al heel erg leuk. Allemaal op ons hoofdpodium.
1: Ja.
0: En ook voor de jongeren, Jet van der Steen zullen die waarschijnlijk ook wel kennen. Dat is echt een popartiest. Ook een grote naam. En verder natuurlijk is er veel meer dan muziek op het programma. Dat loopt uit een van circusartiesten. Er is breakdance weer in de Drakenbootloods.
1: Waar is die Drakenbootloods precies?
0: Ja, die heeft nu een nieuwe locatie. Die is iets verplaatst. Dus hij staat net zo achter de nettenfabriek.
1: Maar
0: dat staat allemaal goed aangegeven als je op het terrein bent.
1: Ja, en klopt het dat jullie nu ook gebruik maken van bepaalde stukken van Talents?
0: We zitten in het oude Talents Experience. Daar is Pride Comedy.
1: Ja.
0: De Festival Edition, dat is onze enige betaalde voorstelling. Voor de rest is heel Maaiveld gewoon gratis te bezoeken.
1: Ja.
0: En daar kan je tickets voor kopen. Dat is inderdaad in een kleine intieme setting. Staat daar opkomend comedy talent. En tickets kosten maar €7,50. Dus dat is ook heel leuk om daar eventjes te gaan kijken.
1: Ja, waar ik me ook heel erg op verheug is Water Queens.
0: Water Queens, ja, ik wou ze ook net noemen. Ja. We hebben natuurlijk al meerdere voorstellingen in het kanaal gehad. Vorig jaar was het Waves of Water, wat ook heel veel bekijkschok. En nu komen de Water Queens en dat wordt ook weer echt een fantastisch gezicht. Eentje staat op een soort van bubbelachtige bellenblaasconstructie. Een ander iemand die staat ook op het water in een soort van hele grote gele jurk die echt ver boven het water reist. Dat ziet er gewoon weer heel spectaculair uit. Dus ik kan ook niet wachten om dat zelf te gaan bekijken.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Vorig jaar weet ik nog wel dat we af en toe wat geplaagd werden door kleine regenbuitjes. Waardoor op het water in ieder geval niet alles door kon gaan meteen.
0: Eén show of was iets verplaatst inderdaad. Ja. Dat klopt inderdaad. Dus we hopen nu gewoon op mooi zonnig weer.
1: En voor de kleintjes?
0: Ja, daar hebben we ook natuurlijk weer een leuk programma. We hebben een voorstellingsreeks van De Werf en NJON. Die presenteren Glitch, Copy Copy en Herken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een soort van drieluik die achter elkaar speelt. Dat beeld- en muziektheater ook gewoon heel erg leuk, vrolijk programma. En ook met een interactief randprogramma waar de kinderen zelf ook nog creaties kunnen gaan maken die inhaken op de voorstellingen. Dus dat is heel leuk. En je kan, er is ook een vanaf Coda, kan je eigen taartjes gaan knutselen bij een atelier in een grote leuke tent. Dus weer genoeg te zien en te doen.
1: Ja, later mag ik alles. Dat lijkt me ook wel wat voor de kleintjes.
0: Ja, ook heel leuk inderdaad. Van het theatercollectief Pindakaas inderdaad. Ja, ja, dat is ook een hele leuke. Over opgroeien en wat de kinderen die gewoon laat willen opblijven. En net zoals volwassenen willen zijn eigenlijk alleen.
1: Ja. Verhoging bij het station krijg je trein, poëzie, theater.
0: Ja, klopt. Ja, want de Maaiveld zit natuurlijk naast het stationplein, op het stationspleisdeel, bij de nettenfabriek en bij het kanaal. En nog een stukje daartussen. Maar op het station staan we nu inderdaad ook met het treinpoëzietheater. En dat zijn twee jonge makers die een sketch hebben bedacht over gesprekken die ze hebben opgevangen in een trein of op het station. En daar hebben zij een verhaal aan gelinkt. Dus, nou, als je in de trein zit, hoor je altijd toch wel, vang je de meest leuke verhalen op.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik ook zelf heel erg benieuwd naar.
1: Ja. Nou, het is ongelooflijk. Gelukkig kun je bij jullie een blokkenschema tevoorschijn toveren, hè, op de site.
0: Ja, dat klopt. Want we hebben meer dan bijna 30 acts, denk ik wel weer, in totaal.
1: Ja.
0: Dus er valt genoeg te zien. Vanaf woensdagmiddag begint het. En donderdag dus ook weer vanaf 2 tot 11. Dus het is een mooi gevuld blokkenschema.
1: Ja, wat ik ook zo leuk vind, is dat de eerste keer moest iedereen er nog wat aan wennen. Maar het is nu helemaal ingeburgerd, hè?
0: Klopt, inderdaad. Ja, het wordt steeds drukker bezocht, dus dat is heel leuk om te zien. Het is ook gewoon een gezellig sfeertje wat daar hangt. En ook als je gewoon komt aanwaaien, dat vind ik zelf ook gewoon altijd leuk. Je loopt rond en je laat je gewoon verrassen. Je ziet altijd onverwachte dingen.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel echt het leuke aan Maaiveld. Van, ja, er is niet alleen een standaard muziekprogramma, maar ook gewoon heel veel ander vorm van theater of kunst, wat je normaal gesproken niet snel ziet.
1: Nee. Nou, jullie hebben een prachtig programma samengesteld. En ja, het enige wat je niet in de hand hebt, is het weer natuurlijk. Dus daar duimen we dan voor dat het droog blijft.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat
1: gaat
0: helemaal goed.
1: Ja, Janine, heel fijn dat je in de uitzending wilde komen om enthousiast te vertellen over het programma van Maaiveld 13 en 14 mei. En Arno, die heeft nu voor ons klaarstaan van Paul de Leeuw, Ik wil niet dat je liegt.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft

gaat optreden. Heel iets anders. Ik mag er zijn. Dat is in het ASEC Café. 9 mei tot en met 14 juni. En het is open van vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5. Het is een tentoonstelling in het thema van mentaal welzijn, waarbij kunstenaars en ontwerpers bijdragen vanuit hun eigen blik. Eigenzinnig, dwars of simpelweg anders. Met werk van Manouk Hazebos, Knofluk, Bas Kosters, VNB, Alex Jacobs en Ellemieke Schoenmaker, Anja Janssen, Bas Fontijn en Crispijn Hazebos. Ik mag er zijn, heet het, samen met Forever Yours Metal. Op zaterdag 9 mei om 4 uur wordt het geopend. En we gaan nu naar Housebroken van Ayana Lee.

We lopen naar het eind van het eerste uur van de matinée van deze dinsdag, de 5e mei. Arno Ouweling en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer u bij ons voegt voor de matinée. En we gaan er even uit met The Nights the Lights Went Out in New York City van The Tramps. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen los geld, anders dreigt de groep de data te publiceren. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: En dit is het tweede uur van de matinee van deze dinsdag, de 5e mei. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op de matinee bij RTV Apeldoorn. Arno Ouweling is zoals vroeger op de maandag, nu op deze dinsdag, mijn steunend toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Winnie Tietema van Humanitas is trots op 80 jaar Humanitas. Ze vertelt wat Humanitas doet en betekent voor Apeldoorn. Marijke Rom, PR-functionaris van het Apeldoornse Gidsencollectief, komt in de studio uit de doeken doen welke speciale themawandelingen gepland staan op 10 mei. En we gaan nu naar het goede doel met Vriendschap.

Op vrijdag 8 mei is een gigant in de popzaal om 8 uur 's avonds Whammania. Whammania brengt de ultieme tribute aan Wham, het iconische duo George Michael en Andrew Ridgeley. Met een 12-koppige liveband, blazers en natuurlijk Pepsi en Charlie beleef je de grootste hits zoals Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas, Club Tropicana en I'm Your Man, alsof je er zelf bij was. Of je nu al Wham-fan bent of gewoon zin hebt in een episch feest, Whammania is de throwback die je niet wilt missen. For My People, Missy Elliott.

0: Humanitas, en dus ook Humanitas Apeldoorn, bestaat 80 jaar. Wat Humanitas inhoudt en wat ze doen voor Apeldoorn. Winnie Tietema gaat ons er alles over vertellen. Goedemiddag, Winnie.
1: Ah, Tineke, leuk om jou weer eens te horen.
0: Ja, leuk. Insgelijks om jou aan de lijn te hebben.
1: Ja, ik ben altijd op dinsdag en dan is Lydia er altijd. Maar
0: nee, leuk. Ik val in.
1: Ja, heel goed.
0: Vertel, Humanitas.
1: Humanitas. Bestaat 80 jaar, vorig jaar, hè?
0: Ja.
1: Toen hebben we dat ook wel gevierd met een ontbijt. Hebben we al onze ketenpartners uitgenodigd en hebben we ontbeten. En dat was een heel geslaagde bijeenkomst. En wat ik wel mooi vind om te vertellen, en dat is zeker nu in deze tijd relevant, is wat we gedaan hebben direct na de oorlog. Toen zagen we dat er een heleboel kerkelijke instanties waren die goede doelen hadden, zeg maar. Mm-hmm. Hè? De mensen te eten gaven en onderdak. Maar er was eigenlijk heel weinig voor niet-kerkelijke. En toen zijn er een paar mensen geweest die gedacht hebben van dat zouden we eigenlijk ook moeten gaan doen. En die hebben toen Humanitas gesticht. En dat is een vereniging met leden. En veel mensen zijn in de war als het gaat over Humanitas. Want er is een ouderenzorg, maar dat is vooral in Rotterdam, dat is in die streken.
0: Ja.
1: En er is een maatwerk en dat is voor mensen met een verstandelijke beperking. En wij zijn een vereniging en wij zijn eigenlijk wij zijn een vrijwilligersorganisatie die voor alle inwoners van Apeldoorn wat doet. Maar nog even terugkomen op direct na de oorlog.
0: Mm-hmm.
1: Wat we gedaan hebben, daar ben ik plaatsvervangend trots op, want ik was het toen nog niet.
0: Nee.
1: Maar dat we voor de NSB-kinderen veel hebben gedaan. Want er was natuurlijk in die tijd, als je een NSB-kind was, ja, dan had je niet zo'n mooi leven. Hè?
0: Nee.
1: Toen waren dus de mensen die dus die Humanitas hebben opgericht, die hebben allerlei projecten gedaan voor die NSB-kinderen om ze toch ook een wat beter leven te kunnen geven. Dus dat vond ik wel een heel mooi gebaar in die tijd.
0: Ja, en weet je ook wat ze dan deden, hè, om dat betere leven te geven voor die NSB-kinderen?
1: Vooral voedsel. Ja. Onderdak, als we dat niet hadden. En er was ook wel een... wij zijn niet een instelling, en in die tijd ook niet, die een 24-uurs instelling, zeg maar, oprichtte. Dus er was veel ambulant ook al.

0: Ja, precies. Of die werden wel gevangen genomen of werden zelfs doodgeschoten, hè? Dus vlak na de oorlog. Dus het was allemaal niet zo fijn. En wij Nederlanders, als je dat nu ook weer hoort, maar goed, ga ik verder niet op in hoor, maar wat bijvoorbeeld de Joden die terugkwamen, wat ze dan moesten betalen.
1: Ja.
0: Oh, ik schaam me gewoon zeer ter plekke. Maar goed.
1: Ja, het verhaal van Nederlandse, hè, heb ik ook weer gekeken.
0: Ja, het verhaal van Nederland, ja.
1: Ja. Ja.
0: Het is echt erbarmelijk. Maar goed, wat voor moois we nu doen. Wij doen verschillende dingen. We hebben thuisadministratie. We helpen mensen die hun financiën niet op orde krijgen. En dat zijn mensen die nou dreigen in de armoede terecht te komen. Als het echt heel ernstig is, dan verwijzen we ze door.
1: Ja.
0: Naar de gemeente die dan allerlei regelingen voor ze kan treffen. We hebben ook een goede samenwerking met de gemeente. Sinds begin dit jaar, ja, hebben we een convenant getekend met de KAP. De KAP doet namelijk ook thuisadministratie en schuldhulpmaatje. Dus we zijn met z'n drieën.
1: Mm-hmm.
0: En de gemeente is nu ook beter aangesloten, want dat was niet zo. En de wethouder Sunita Bihari, die heeft dat armoedebeleid goed neergezet in Apeldoorn. En daar zijn wij gewoon op ingesprongen. Dus dat werkt nu heel goed, zeg maar. En wat we nu willen is op scholen voorlichting gaan geven over hoe je met geld omgaat. Er zijn wel wat meer instellingen die dat ook doen, maar in Apeldoorn valt het wat tegen.
1: Ja.
0: Daar is nog niet zo heel erg veel. Wat we anders doen is hulp bij scheiding. En dan moet je denken aan mensen die nadenken over scheiding of denken van God, wat heb je nou allemaal nodig? Nou, dan kan je natuurlijk bij die mensen terecht, ook bij de relatiedesk. Daar hebben we nu ook een intensievere samenwerking mee. Dat als zij daar mensen krijgen en ze denken, hé, die mensen hebben wel wat ondersteuning nodig, dan kunnen ze die mensen ook naar ons verwijzen. Dat zijn dan maatjes, zeg maar, hè, buddies, scheidingsbuddy noemen we dat. En verder in het traject, als het over kinderen gaat, hebben we nog de begeleide omgang. En dan gaat het echt over echtparen waarvan er al zoveel gedoe is, dat vaak de man, ja, dat zie je dan toch nog wel, de kinderen niet kan zien.
1: Ja.
0: En dan kijken wij of er een regeling te treffen is, zodat we die kinderen wel kunnen zien. En die kunnen die kinderen ook bij ons op kantoor. We hebben een kinderkamer met allemaal speelgoed. En daar kunnen dus die vaders met die kinderen kunnen dus met die kinderen weer leren spelen. Want dat is natuurlijk vaak wat ze al een tijd niet hebben kunnen doen.
1: Ja, dat is ook wel heel mooi dat jullie dat kunnen bieden.
0: Ja, dat is echt een heel mooi project. Het heeft een tijdje niet zo goed gelopen, omdat veel ouders, die willen graag boter bij de vis. Dus die willen een advocaat en die willen geld zien en die willen dit en die willen dat. En ja, weet je, als je al zo ver in dat traject zit, dan snap je dat je soms ook van die vechtscheidingen krijgt.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel een levensgroot probleem. Wat we nog meer doen, dat is in huis. Dat vind ik zelf ook een heel mooi project. Dan vangen we een kind op in een steungezin, noemen we dat.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt vraaggezinnen. Nee, sorry. Een vraag, ik ben al helemaal in de war. Een vraaggezin, dat is een kind of een gezin wat vraagt om een kind voor een maaltijd, een halve dag, ergens anders te kunnen plaatsen. En daar zijn de steungezinnen voor. En die vinden het leuk om, en ook nou, waardevol om een kind in hun gezin op te nemen.
1: En over welke leeftijdscategorie heb je dat dan?
0: Nou, ja, dat is dus echt heel bijzonder. Dat is vanaf een jaar of 4 tot een jaar of 14, 15 soms zelfs.
1: Mm-hmm.
0: Maar de laatste tijd worden er ook steungezinnen gevraagd voor baby's.
1: Ach.
0: Nou wil niet iedereen dat.
1: Nee.
0: Maar ik ken wel een paar steungezinnen die dat prima vinden. En dus zo'n baby dan tijdelijk gewoon een halve dag of een maaltijd. Of nou ja, voor zover.
1: Mm-hmm.
0: Ze blijven

0: even nooit slapen.
1: Nee, nee.
0: En dat is ook mooi daaraan. Maar wel elke week.
1: Ja.
0: Dus je bouwt wel een relatie op met zo'n steungezin. En voor die kinderen is dat gewoon echt heel fijn dat ze in een gezin komen waar niet zoveel spanning is. Want vaak zijn het natuurlijk gezinnen waar heel veel spanning is. Vaak is het kind zelf ook wat lastiger, om het maar zo te zeggen, in de omgang. En die leren dus in een ander gezin dat er ook nog andere normen en waarden zijn.
1: Ja.
0: En dat is echt een heel mooi project. En zowel de vraaggezinnen als de steungezinnen zijn over het algemeen heel erg tevreden over dit aanbod.
1: Nou, dat is mooi. Ja, ik zie dat jullie ook nog een levensboek hebben.
0: Ja, dat is ook zo'n mooi project. Als je nog eens een keer je verhaal kwijt wilt, Tineke,
1: ja,
0: dan kan je contact opnemen met onze Ann, en die coördineert dat levensboek. En dat staat ook allemaal op de website, hè, dus je kan ook het telefoonnummer zien. Dan zijn er journalisten, redacteuren, die samen met jou je levensverhaal optekenen. En daar doen mensen meestal een jaar over.
1: Ja.
0: Ze helpen jou, zeg maar, om dat verhaal ook goed op papier te krijgen. Vaak ook met mooie foto's. Het zijn hele mooie uitgaven.
1: Ja.
0: Vaak een hardcover.
1: Ik zou het liefst het hele uur verder volmaken met je.
0: Over maar het niet klaar.
1: Ik word zo aangekeken door Arno. De volgende staat al op de stoep, weet je wel? Je kent het.
0: Ik ken het.
1: Ja, contact opnemen met jullie. Hoe kan dat?
0: Via de website, humanitasappeldoorn.nl.
1: Ja.
0: En daar staan ook allemaal onder de projecten, want we hebben ook nog rauw en vlies. Onder die projecten staan allemaal 06-nummers en die kan je gewoon bellen. En je kan ook mailen naar info@humanitasappeldoorn.nl.
1: Dankjewel, Winnie, voor je verhaal over Humanitas en over alle belangrijke dingen die ze al 80 jaar doen. Heel fijn dat je erover wilde vertellen en dat ik hoop dat heel veel mensen jullie weten te vinden.
0: Dat begint steeds beter te komen, zeg maar.
1: Oké, nogmaals bedankt en heel veel succes verder met Humanitas.
0: Arno, dankjewel en jij succes met het programma.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, hoi.
1: Now, Jim Diamond with I Should Have Known Better.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag blijft een tijdje vrijwel droog en is de regen vooral weggelegd voor Limburg en Duits grondgebied. Later op de middag schuift het regengebied weer naar het westen en krijgen de Achterhoek en Limmerse ook weer wat regen. Elders in de provincie blijft het vrijwel de hele dag droog met een mix van wolken en zon. Het kwik loopt op naar 15 graden waar de zon doorkomt en 13 graden elders. De wind is noordelijk en matig. Vanavond en de komende nacht valt er zo nu en dan regen. De meeste neerslag in het oosten en zuidoosten van de provincie. Het koelt af naar 5 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Woensdag is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. De meeste neerslag is in het oosten van de provincie en wat gespetter in het noordwesten. In de loop van de middag wordt het minder nat, maar in het oosten kan tot in de namiddag nog wat regen vallen. Het wordt een frisse dag met circa 13 graden en in de regen is het een paar graden minder. Donderdag en vrijdag worden een paar droge dagen met geregeld zon. Donderdag wordt het 14 tot 15 graden, maar vrijdag wordt het warmer met 18 tot 19 graden. In het weekend wordt het warmer met temperaturen boven de 20 graden, maar neemt de kans op buien weer toe. We gaan nu naar Dionne Warwick met What the World Needs Now.

0: Ondertussen is tegenover mij aangeschoven Marijke Rom, PR-functionaris van het Apeldoorns Gidsencollectief. Welkom, Marijke.
1: Dankjewel.
0: Ja, jullie hebben geweldige wandelingen aanstaande zondag, moederdag, op programma's.
1: Zeker, zeker. Nou, het is sowieso de moeite waard voor iedereen die in Apeldoorn vertoeft, woont of vertoeft, om zondag of naar het station en naar het Oranjepark. En vooral ook naar het Oranjepark te komen. Want wij vieren 150 jaar spoor, station en Oranjepark. Ja. En dat is eigenlijk op 13 mei. Maar om praktische reden is het 10 mei geworden. En dat is moederdag. En ik denk, je kunt je moeder geen mooier cadeautje geven, of je kunt als moeder je kinderen geen mooier cadeautje geven, dan naar dat Oranjepark te komen en daar te genieten van wat er allemaal aan optredens en aan activiteiten is. En daar horen wij ook bij. Ja. Want wij gaan wandelen. En normaliter vragen we daar een bedragje voor. Maar op deze bijzondere dag, 150 jaar spoor, station en Oranjepark, is het allemaal gratis. En we starten overigens bij het station al om 12:30 met de wandelingen. Mm-hmm. En dan om 14:30, 15:30, 16:30 en 16:30 starten we. De wandeling duurt ongeveer een half uur. Maar dit is dus op de halve uren. Is het. En er staat daar ook wel aangegeven. En je kunt het overal ook in de publiciteit vinden. En die wandeling noemen we Rondje Station. En die wordt ook heel erg leuk, want die gaat zich vooral concentreren op dat stationsplein, op wat er was en wat er op dit moment is. En ook op de scholen die er omheen liggen, want dat maakt Apeldoorn toch ook wel heel erg bijzonder. Oude scholen, nieuwe scholen, oude scholen in een nieuw jasje. Nou, daar vertellen we van alles over. En we komen ook langs de oude ambachtsschool en vertellen wat daar allemaal staat te gebeuren, wat er nu in zit, hoe het straks gaat worden. Natuurlijk langs de Rooms-Katholieke Maria-kerk en weer terug naar het stationsplein, waar we ook wat over de kunst op het plein zullen vertellen. Maar we beginnen natuurlijk wel met dat stationsgebouw, wat 150 jaar geleden ook geopend werd.
0: Ja, dat die viering van 150 jaar spoor, voordat jullie met je wandelingen beginnen om 12:30, heb je dus al van alles rondom het spoor.
1: Want daar hebben we de muziekvereniging De Eendracht die gaat optreden. Die begint al om 11:15. En dan, wat ook heel speciaal is, is dat er pendelritten zijn van de de VSM noem ik het dan maar even, die naar Stroe gaan. En dat is heel bijzonder, want normaal hebben ze het traject richting Eerbeek, Loenen, Dieren, die kant op. Maar ze hebben speciale permissie om op en neer naar Stroe te gaan. En Stroe is geen stationnetje meer waar ze kunnen stoppen. Nee. Dus je gaat ook wel weer terug. Maar het is eigenlijk heel bijzonder dat op deze dag dat speciaal door de NS, door ProRail toegestaan is. Die ritten zijn overigens niet gratis, want het is een kostbare aangelegenheid om die stoomlocomotieven op te starten. Dus daar wordt wel een bedragje voor gevraagd.
0: Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan moet regelen via de VSM.
1: Ja, via de VSM. En natuurlijk, dan gaat er ook het een en ander op het stationsplein gebeuren. Want daar ligt al klaar een plaquette. Een paneel in de grond. Het is nu nog keurig afgedekt. En dat herinnert aan de spoorgeschiedenis. En burgemeester Ton Heerts gaat dat samen met de directie van de N.

0: met de regiodirectie van de NS onthullen. Nou, en dan is daar een buitenmuseum ingericht door FAMES. En dat is een modelspoorvereniging. En dat heeft ook een maquette van hoe het ooit geweest is. En dan gaan die genodigden gaan richting het Oranjepark. En wij starten dan wandelingen op. Van een half uurtje rond je station. Leuke korte wandeling. Nou, en dan richting Oranjepark.
1: Ja.
0: En daar treedt al vanaf 12:30 de Koninklijke Stedelijke Harmonie op. En daar komen de genodigden dan aan. En daar heet iemand, meneer Van der Houven van Oort, een acteur, zal ik maar zeggen.
1: Ja,
0: die heet
1: zeggen,
0: iedereen.
1: Nee,
0: we hadden gehoopt dat een familielid van de Van der Houven van Oort daar ook zou zijn. Maar dat is niet gelukt. Maar we hebben iemand bereid gevonden om in de rol van Van der Houven van Oort te kruipen. Die heet iedereen welkom. Ook de burgemeester. En de burgemeester gaat ook daar een paneel onthullen. Wat al klaar ligt bij de Regentessenbrug. Keurig afgedekt. Maar wat dan ten tonele gevoerd wordt. Er is een buitenmuseum. Dat staat er al. Leuk. Ik heb gisteren gekeken. Met de maquette van de muziektent.
1: Ja.
0: Maar ook met een tijdlijn van wat er vanaf 1876... de opening van het Oranjepark tot op heden eigenlijk allemaal gebeurd is in dat Oranjepark. Ja. En dan hebben we daar ook weer wandelingen. En dan beginnen we om 14:30.
1: Wow.
0: En dan 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 en 17:30. Bij de Regentessenlaan, bij de brug, waar het nieuwe paneel dan inmiddels onthuld is. Daar starten wij onze half uur durende parkenwandeling. En dat is eigenlijk gewoon een kleine wijk te parken in 30 minuten.
1: Ja, daar heb je dus weer allemaal vrijwilligers van jullie club voor nodig.
0: Ja, en wij zijn zo trots. Wij hebben, ik ben af en toe de tel kwijt, maar volgens mij zijn het nu 15 nieuwe gidsen.
1: Wow.
0: Die moeten nog officieel geïnstalleerd worden.
1: Ja.
0: Die zijn nog niet officieel gids,
1: nee.
0: Maar ze hebben wel allemaal het toelatingsexamen, ons interne examen gedaan en hebben het gehaald. En die gaan nog gehuldigd worden door ons, maar ze worden al wel ingezet op deze bijzondere dag, zodat we gelukkig wat meer gidsen beschikbaar hebben, want we waren wat ingekrompen.
1: Ja, want ik begreep dat op het moment dat jullie gevraagd hebben om nieuwe vrijwilligers, waar er heel veel aanmeldingen.
0: Immens. En ik heb een paar keer 40 gezegd, ik heb misschien een keer 50 gezegd, maar er waren bijna 60 aanmeldingen. Dus we hebben zelfs een selectie moeten toepassen. En binnen die selectie waren er 20 die mee konden gaan doen aan onze interne cursus.
1: Ja.
0: En daar haken altijd wat mensen af, of die zijn nog niet helemaal gereed, omdat ze door omstandigheden wat later het toelatingsexamen, noem ik het maar even, zullen doen. Maar we hebben er volgens mij nu 15 weer in de startblokken staan. En dat betekent dat we dus een goede personele voorziening hebben, ook op 10 mei.
1: Ja. Ja, nou, dit is wel een heel bijzonder gebeuren dan. Hè? Want je hebt me nu net ook het schema gegeven.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een hele organisatie die daarachter zit.
0: Er zit een geweldige werkgroep achter, onder de bezielende aanvoering van Ben Mouw.
1: Ah ja.
0: En met een aantal mensen die heel actief ook bij het station, maar zeker ook in het Oranjepark, de activiteiten op poten gezet hebben. Ik mag toch wel de namen even noemen van Joke Denen en van Ellen Omen, want dat zijn echt motoren achter dit geheel.
1: Ja.
0: En die hebben ook en oude ambachten en spelletjes voor kinderen, maar ook foodtrucks en koffietentjes. Ja, van alles bereid gevonden. En laten we ook niet vergeten dat Hieke Goos met haar muziektent, met haar stichting de muziektent, daar ook een heel concert laat geven. Verschillende groepen.
1: Ah.
0: Het begint met dat er buiten door de Stedelijke Harmonie opgetreden wordt. Dat is niet in de muziektent zelf, maar eromheen.
1: Nee.
0: Maar vanaf, volgens mij, 14:30 vinden er diverse concerten vanuit de muziektent ook plaats.
1: Zo.
0: Ja.
1: Kijk, ja, Hieke Goos is natuurlijk onze collega en secretaris van RTV Apeldoorn.
0: Ja.
1: Ja, fijn dat je die ook nog even noemt. Ongelooflijk, dat programma van aanstaande zondag.
0: Ja, en ik geloof, jij was straks het weerbericht aan het voorlezen.
1: Ja.
0: Maar het zou wel eens kunnen zijn dat het een beetje meezit.
1: Ja.
0: Dat het wat warmer wordt. Eén buitje, dat kan ons niet deren.
1: Nee.
0: Maar we hopen gewoon dat het een dag wordt dat we daar heerlijk, zowel op het stationsplein als in het Oranjepark, buiten kunnen zijn.
1: Ja, en voor een klein buitje, dan kun je je wapenen met elkaar op.
0: Dat kan, dat kan. Dat is voor een Stedelijke Harmonie of voor een eendracht wel heel vervelend.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het allemaal een beetje mee zal zitten. En dat we ook heerlijk van dat alles was buiten gaan genieten.
1: Ja. Nou, fantastisch dat je naar de studio wilde komen. En je was even bang dat je zou moeten hoesten. Maar dat is dus reuze meegevallen. Dus ik dacht ook, ik laat je maar doorpraten zonder een muziekje tussendoor te gaan doen. Want het gaat nu...
0: Het is goed gegaan.
1: Helemaal goed. Ik hoop dat er heel veel mensen afkomen op jullie wandelingen en op alle verdere activiteiten die dus gepland zijn op Moederdag, op aanstaande zondag.
0: Dankjewel.
1: Nou, heel fijn dat je weer in de studio was. Je komt regelmatig, of een van de anderen van jullie gidsencollectief komt weer vertellen over de wandelingen. Maar dit is wel een hele bijzondere, of twee hele bijzondere wandelingen die op poten staan voor aanstaande zondag.
0: Ja.
1: Nogmaals bedankt, heel veel succes. En ik ga even kijken wat Arno klaar heeft staan. Andrea Bocelli met Caruso.

prachtig, Andrea Bocelli met Caruso. In Orpheus zijn hele bijzondere voorstellingen. 20 en 21 mei, Aletta Theater Oostpool in de Hanonszaal. Een musical. Laat je meeslepen in het verhaal van de sleutelfiguur in de internationale vrouwenemancipatie. Aletta Jacobs, als eerste vrouwelijke arts van Nederland, kwam ze op voor arbeidersvrouwen en werd ze een leidende stem in de emancipatiestrijd. Samen met nieuwe muziek, begeleid door een band van enkel vrouwen en humor, belooft Aletta een avond vol vermaak te worden. Dan donderdag 28 mei, Operation Hellfire, het Nationale Theater in de Rabobankzaal. Toneel. Wanneer een voormalige Amerikaanse president tijdens een internationale top in Den Haag gearresteerd wordt door het internationaal strafhof, loopt de spanning wereldwijd op. In Operation Hellfire zie je met onder andere Rick Paul van Mulligen en Soumaya Amahouri in een actuele thriller over recht, macht en de gevolgen van één ingrijpende beslissing. We gaan nu luisteren naar Duel, Eye to Eye van Propaganda.

We lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van dinsdag de 5e mei. We hopen, luisteraars, dat u ook weer genoten heeft van de mooie muziek en de interessante gesprekken. Arno, dank je wel voor het aanleveren van de mooie muziek en het regelen van de techniek. En de redactie natuurlijk bedankt voor het aanleveren van de gesprekken. Dit programma is morgenochtend nog weer te beluisteren tussen 8 en 10. En de hele week nog weer via uitzending gemist. We gaan er ook uit met een mooi nummer, Every Breath You Take van Police. En graag tot de volgende keer. Ik ben Tineke Jaltsema.

0: Je luistert naar De Matinée met Tineke Jeltsema.
1: Apeldoorn.
0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het hantavirus op het cruiseschip Hondius niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat meldt

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Zweden richt een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst op. De dienst moet vanaf begin volgend jaar operationeel zijn en gaat deels taken overnemen van de militaire inlichtingendienst. Volgens de Zweedse regering is een sterke informatiepositie cruciaal door de oorlog in Oekraïne. De dienst, UND, gaat samenwerken met de Veiligheidsdienst en het leger. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten, daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet naar ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are

0: dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Hey lieve vriendjes en vriendinnetjes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. Het is 5 mei 2026, iets over 7. En we begonnen echt wel met mijn absolute favoriet. In ieder geval om gewoon weer even lekker de mood voor je depressieve dinsdagavond weer een beetje omhoog te halen. Alhoewel, wellicht heb je er iets minder last van. Want 5 mei, ja, is toch een feestdag. Wellicht was je vrij, wellicht was je dat niet. Ik was dat ook niet. Ik ga lekker nog zo de stad in. Naar de party squad en Jaap Reesema en zo kijken. Hartstikke gezellig. Ray, samen met Emma. En Absolutely, met Joy, die je net hoorde, die is daar helaas niet. Maar ja, wie weet, ik weet even niet of er nog een willekeurige DJ ergens staat. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. En dan kan ik ook gewoon daar nog op dansen. Ik hoop wel dat het een beetje mooi weer is op dit moment straks. Het is toch even een beetje spannend, hè, de afgelopen dagen. Ik weet niet, zaterdag was nog dikke prima. Vrijdag was ook nog dikke, vrijdag was perfect. 25 graden. Goed, ik ben weer hartstikke Nederlands aan het doen. Lekker, lekker over het weer kletsen. Geef vooral input waar jij het over wil hebben. Geef vooral input over wat je wil horen om deze dinsdagavond weer even een stukje beter te maken. Want morgen is het weer woensdag en dan is het dan weer de helft van de week. Laat vooral weten. En DDR, luister, heb je nog 5.
0: Laat alles uit je handen vallen.
1: Nou, hou me vast hoor.
0: En ga het komende uur mee met Danielle.
1: Ik heb in ieder geval zin in zomerse dansplaatjes, dus laat me even weten.
0: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Ja, en dan kom je een beetje op dit soort sfeertjes terecht. Ja! Santana en Rob Thomas. Smooth. Laat wel weten wat jij wil horen. En DDA, laagste.

0: Santana en Rob Thomas. Ja, ik had vorige week even een spontane behoefte aan een rocklijstje dat ik echt al jaren geleden een keer heb gemaakt. Rocky Rhythms. Zo heet hij bij mij in ieder geval. En toen kwam deze plaat voorbij. Toen dacht ik, ja, en dit is dus precies waarom ik dit soort pareltjes gewoon ergens in een lijst erop jaren niet naar luister. En dan ineens denk, ah ja, ja, maar dit is toch, dit is gewoon fantastisch.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Nee, je hebt me vorige week wellicht niet even gehoord. Hè? Je hebt me niet gehoord over het feit dat ik Koningsdag had gevierd. Ik had even een avondje nodig, want aanstaande vrijdag heb ik samen met een vriend. Ik heb mijn eigen pubquizbedrijfje, naast dat ik ook radio maak en nog normaal werk heb en in de musicals zit en zo, heb ik ook nog een pubquizbedrijfje. Even willekeurig. Want ik vond het vanaf vroeger al leuk om pubquizzen te maken. En toen moest mijn familie dat nog elke kerst gaan doen. Ik kreeg 60 vragen voorgeschoteld. Briefjes. Nou, het was toch nog via briefjes. Dat ging ik niet presenteren en zo. Maar goed, ik had wel allemaal vragen met hem gemaakt over het afgelopen jaar. Over wat voor dingen en dat soort zaken eromheen. Toen heb ik dat op een gegeven moment. Toen dacht ik, ja, mijn familie is er wel een beetje klaar mee. Laat ik dat ergens anders gaan organiseren. Toen heb ik dat op mijn oude werk. Ging ik ineens pubquiz organiseren. Hey jongens, kom er gezellig bij. Gaan pubquiz organiseren. Maar ja, het is altijd met z'n tweeën is altijd leuker in een eentje. Dus op een gegeven moment heb ik er een vriend bij gevraagd. En nu zijn we ondertussen bezig met de derde editie die gewoon professioneel aangekleed is. Ja, het is een veel te uit de hand gelopen hobby. Hartstikke gezellig. Maar die vragen moesten gemaakt worden. Want ja, die vragen schrijven zichzelf niet. Hè. Dat is ook weer gewoon de situatie. Dus ik had vorige week eventjes nodig. En ook even nodig om bij te komen. Want ik had ook een paar dagen gewoon achter elkaar gefeest. Voor het eerst ook in Apeldoorn. Ik heb het echt enorm leuk gehad. Ja, ik ben blij dat er wat vrienden inmiddels ook hier in de buurt zijn verhuisd. Dus we konden hier gewoon lekker de stad in. Nou, het is heerlijk. Ook die reistijd die we niet hadden. En ik kon even een beetje een pintje drinken en zo. Nou, een hartstikke gezellig feest. En vanavond ga ik weer. Dus, hey, Apeldoorn, lekker bezig. Goed, het staat goed op de kaart in ieder geval. Dat waren een beetje de dingetjes die ik had, in ieder geval, die ik heb gedaan. Ik zit te denken, oh ja, ik ben afgelopen zondag nog naar Hairspray geweest, musical, in Zwolle. Het was eigenlijk de tweede keer, maar ja, het ook tegelijkertijd een van mijn lievelingsfilms van vroeger. Dus ja, vergeef het me. Ik heb gebold. Ik was een paar maanden geleden was ik heel goed in bowlen. Gewoon willekeurig was ik ineens goed in bowlen. Het sloeg nergens op, maar goed, ergens, ja. Weet je, hoe moeilijk is het? Als je heel logisch nadenkt, is het gooi de bal vooruit en gooi die kegels om. Sorry als ik nu iemand beledig. Maar dan zou ik toch denken dat ik het nu afgelopen vrijdag wel weer kon. Komt niet. ik ben laatste geworden. Ja, maar dan vind ik het dus niet blij. Om een paar maanden geleden kon ik alleen nog maar spares en strikes gooien. En nu snapte ik er weer helemaal niks van. Nou, hartstikke gezellig. Dat is of de rest was gewoon heel erg goed. Dat kan natuurlijk ook. Want ik heb ook wel nog steeds wel een paar strikes gegooid. En ook een paar spares. Dus niet een hele kom slaan. Goed. Gelukkig zijn er ook dingen in het nieuws waar ik het gewoon even met jullie over kon hebben. Mocht je denken, hey, die Odido-hack heeft me mooi niet geraakt. Haha, toch nog meer mensen dan je zou denken. Want de hackersgroep Shiny Hunters heeft de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen bij een grootschalige hackaanval op de onderwijssoftware Canvas. Dat betekent het Amerikaanse moederbedrijf Instructure. Canvas wordt gebruikt om informatie over een opleiding zoals cijfers in te zien. Er zouden gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd zijn gestolen. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden zijn getroffen door de datahack, meldt ransomware.live dat berichten van hackers deelt. Bij de datadiefstal zijn mogelijk ook Nederlandse universiteiten en andere onderwijsinstellingen gestolen. Veel onderwijsinstellingen die Canvas gebruiken hebben nog geen duidelijkheid over of er ook informatie bij hen gestolen is. Onderwijsinstellingen in Nederland die gebruik maken van Canvas zijn onder meer Fontys Hogescholen, Maastricht Universiteit, Hogeschool Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de VU Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Dus komende periode, mocht je dingetjes hebben, gewoon überhaupt al een booking.com en Basicfit en Rituals hadden ook allemaal last van dezelfde Shiny Hunters. Odido en dat soort zaken. Let even op. Word je gebeld? Krijg je een e-mailtje? Lijkt het allemaal heel erg gepersonaliseerd? En dat soort zaken. Vind je het raar? Let gewoon eventjes gewoon op. Dat is even een tip van Flip. Ik vind het ondertussen wel gezellig als er nog even iets onder staat. Anders is het heel erg lang stil, denk je niet? Ja, hey, kijk, gezellig. Want het klimaatpanel van de Verenigde Naties stapt af van scenario's met meeste opwarming van de aarde. Ook van de scenario's met de minste opwarming wordt afscheid genomen. Een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's in een vakblad. Afgelopen jaren klonk steeds meer kritiek op vooral de warme scenario's. Ze bevatten aannames die niet realistisch zijn en liepen steeds meer uit op pas met de reële ontwikkeling in de wereld. Toch bleven ze invloed hebben op de onderzoeken bijvoorbeeld naar zeespiegelstijging. De stap betekent zeker niet dat de wereld ineens op koers ligt om zich te houden aan het klimaatverdrag van Parijs. In 2015 spraken bijna alle landen namelijk af de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden Celsius en nog liever 1,5 graden. Dat laatste geldt nu als onhaalbaar. Tot dusver warmde de aarde al circa 1,4 graden Celsius op. En sinds mensen op grote schaal begonnen met het verbranden van olie, steenkool en gas. En nog altijd stoten mensen jaarlijks grote hoeveelheden broeikasgassen uit. En ook de opwarming gaat dus maar door. Hoeveel de aarde deze eeuw nog opwarmt hangt af van de hoeveelheid broeikasgassen die mensen nog gaan uitstoten. En hoe heftig het klimaat daarop gaat reageren. Om vat te krijgen op die toekomst maken wetenschappers dus diverse scenario's. Elke variant is weer anders. Hoeveel mensen leven er bijvoorbeeld in de toekomst? Hoeveel energie gebruiken ze? En welk deel komt uit olie, steenkool en gas? Hoeveel investeren ze in innovatie? Werken ze goed samen? Nou, al die dingen die werden samengegooid in scenario's. En nu hebben ze er maar even het... hoe heet dat ook alweer bij wiskunde? Mondiaal. Het gemiddelde, nee, niet het gemiddelde. Gewoon de middelste keuze hebben ze nu, keuzes hebben ze nu maar gepakt. In plaats van dat ze de meest extreme en de minst extreme ook nog aan het uitwerken zijn. Hopen ze daar toch wat meer draagvlak voor te krijgen. Als laatste, de Amerikaanse videogamewereld GameStop wil veilingsite eBay opkopen voor $55,5 miljard. Het bod is opvallend omdat de videogamewinkel een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Op dit moment heeft GameStop een beurswaarde van bijna $12 miljard, terwijl eBay ongeveer $46 miljard waard is. Om de koop van eBay te kunnen betalen moet GameStop $20 miljard lenen. De vraag is of eBay blij zou zijn met dit bod. Bij een overname wordt het bedrijf namelijk direct opgezadeld met de schuld waarmee GameStop de overname heeft betaald. Bovendien ging het een lange tijd niet goed met GameStop. Het heeft de afgelopen jaren veel winkels in de VS moeten sluiten en heeft sinds 1,5 jaar weer betere resultaten. Op dit moment telt het bedrijf nog zo'n 1600 winkels. Topman Ryan Cohen wil dat de videogamewinkel zich meer gaat richten op online verkopen. En dat is dus de reden dat ze dachten, weet je wat we doen? Ik doe gewoon ook hierbij kopen. Dus...

Dua Lipa en End of an Era. Nou ja, en dat hoort allemaal bij een film die deze week uitkomt. The Devil Wears Prada 2. Die heeft echt een album bij elkaar verzameld met artiesten. Dat is niet normaal. Ik vind het echt, er zitten zulke fantastische parels bij. Dat is echt, echt fantastisch. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ga even lekker met z'n allen dat hele album luisteren. Want, nou ja. Laat ik het even zo zeggen. Ik ga dus nu nog even wat dingetjes afspelen. Allemaal dat ook daarop op staat. Het is niet per se een album trouwens. Het is niet al die artiesten. Ja, maar het zit wel allemaal in de film. En daar is nu een lijst van. En die lijst is fantastisch. En die ga ik nu meer afspelen. Sterker nog, hoort zelfs een beetje bij de TikTok-trend. Yes, de TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de TikToks. Nou, een hele hoop. En Devil Wears Prada zit daar zeker weten bij. Ik zie trouwens nog meer films voorbij komen van Anne Hathaway waar ze in zit. En deze dame is lekker bezig. In ieder geval, ik zei het net al, Dua Lipa, Anne of an Era staat erop. Ray staat er ook bij genoemd. En dan heb je ook nog twee artiesten, trouwens wel meer nog, die echt... Kom ik straks op. In ieder geval, twee artiesten die samen een Runway hebben uitgebracht. Ik vind het overigens heel erg een liedje dat ook in RuPaul Drag Race terecht zou kunnen komen. Mocht je dat ooit hebben gekeken, dan weet je misschien waar ik het over heb. Dit is een beetje de sfeer van RuPaul.

Nou goed, en Lady Gaga en Dushi, die hebben samen een plaat uitgebracht. Runway heet het dus. Ik zie het echt overal voorbij komen. En daarbij is het dus ook hartstikke heerlijk een TikTok-trend van deze week. Runway. No matter what. Hoor je hier. No matter what.

0: love you.
1: 10 things I hate about you, Leah Kate. En daarvoor die de TikTok-trend van deze week. En dat was natuurlijk Lady Gaga en Tucci met Runway.
2: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
1: En ook dat heb ik nog gedaan. Jeetje, wat een gezelligheid allemaal. Nee, ik heb

keihard nieuwe muziek voor jullie meegenomen. Twee plaatjes zelfs. Eentje waar ik 2 weken geleden nog over gepraat heb met Ik hoop maar dat het een goed album wordt. En de ander is Roxy Dekker. Dus dan weet je ook gewoon dat het goed komt. Hey, je hoorde net al eventjes Lady Gaga. Ik ga even langs de nieuwe platen. En Lady Gaga heeft er nog eentje uitgebracht. Ook speciaal voor Devil Wears Prada 2. Zo, soms kom je gewoon moeilijk uit je woorden. Vandaag is zo'n dag. En het liedje heet A Shape of a Woman en klinkt...

Nou, en als je het dan nog even erover hebt, Sienna Spiro heeft er dan ook eentje ervoor uitgebracht. Material Lover. Ja, en wat ik zeg, het is echt een fantastisch goed album. Ga het even lekker opzoeken, joh. Hartstikke gezellig. Alex Warren heeft ook een nieuwe plaat, Fine Place to Die. Nou, dat klinkt heel gezellig.

En dan heb je nog Zara Larsson samen met Shakira, die ook een nieuw liedje heeft uitgebracht. Nou, die twee, dat klinkt ook alweer als een heerlijke combo. Voor in ieder geval een zomerhitje. Zo klinkt in ieder geval ook Eurosummer en Girls Trip.

Maar goed, het is allemaal niet de plaat die ik volledig aan je wil laten horen. Dat is namelijk de nieuwste van Madonna en Sabrina Carpenter. Nou, en heb je toch een combo. Ik heb een hele tijd ook gewoon een statement gemaakt. Madonna, misschien had je moeten stoppen. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Weet je, het is niet meer jouw ding om nieuwe muziek uit te brengen. En toch ga ik hem nu draaien in de nieuwe muziek. Ik neem al mijn woorden terug. Ze heeft het weer. Madonna is back. En samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Nieuwe muziek bij Danielle Stinstra.

0: Vanaf de start.
1: Nieuwe muziek dus van deze week. Kevin en Roxy Dekker. En daarvoor hoorde je nog Madonna en Sabrina Carpenter samen met Bring Your Love. Nou, het, ja. En wat ik, ja, wat ik daar ook al zei. Sorry. Ik neem alles terug van wat ik heb gezegd eerder. Over dat je niet meer kon, Madonna. Het spijt me. Je kan het weer. Maar ik hou ook heel erg van Sabrina Carpenter.
2: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get sun. I'm up all night for the fun. He's up all night to get. Of deze zo long?

0: vragen. Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik heb een cover meegenomen van een plaat. Ja, volgens mij is die toch al wel eventjes oud. Ik kan even, ja, weet je, dit is even kijken wanneer die uitgekomen is. 2015. Nou, vorig jaar gigantische hit. Voornamelijk door, hoe heet ze ook weer, Julia? Met Amsterdam, natuurlijk. Op het podium schreeuwen, terwijl Zara Larsson daar aan het optreden was. Huge artiest op dit moment natuurlijk. Heeft het echt helemaal gemaakt. Liedje van haar, Lush Life, is denk ik haar meest bekende. 2015 kwam er al uit. In ieder geval is het echt een fantastische plaat. Mocht je denken, weet je, ik heb echt geen idee. Ik weet niet eens hoe jullie, ik weet niet wat jij de afgelopen minuut tegen mij hebt lopen zeggen. Het gaat over dit liedje.

En het is gecoverd door Rose Gray. En Rose Gray kan je eventueel kennen. Het heeft niet heel veel luisteraars. 944.000 per maand. Nou, dat is nog behoorlijk veel meer dan ik heb. Maar heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan deze plaats van Kesha.

Ook dit is gewoon keihard nieuwe muziek. Hè? Kalani en Usher met Should and Never. Ja, het is echt, echt fantastisch. Heerlijk plaatje ook. Daarvoor, koffer van deze week, Rose Gray met Lush Life. Ook wel echt een hele andere versie dan dat je gewend bent. Maar goed, dat is een beetje het idee van de cover natuurlijk. Hè? Hey, wij gaan naar muziekwereld, want ook in muziekwereld gebeurt het een en ander. Muzieknieuws, daar gaan we heen. Olivia Rodrigo komt volgend jaar op 23 en 24 maart naar Amsterdam voor 2 shows in het Ziggo Dome. Concerten zijn onderdeel van de Unraveled Tour met Grace Ives als special guest. De 23-jarige Rodrigo heeft 65 concerten in Noord-Amerika en Europa aangekondigd. De Amerikaanse zangeres heeft ze gedaan. Nou, precies. Tournee die sluit aan bij haar derde studioalbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, dat op 12 juni dit jaar verschijnt. De Unraveled Tour volgt op de Guts wereldtournee. En daarmee kwam Rodrigo in 2024 ook voor 2 shows naar Nederland. Zou je daar heel erg graag heen willen? Dat kan allemaal. Is hartstikke gezellig. Kaartverkoop start normaal altijd op een vrijdag. Deze net anders. Donderdag 7 mei kun jij kaartjes gaan krijgen voor Olivia Rodrigo. Jet Rebel is na 3 jaar terug met nieuwe muziek. De artiest heeft zijn nieuwe single Change is Coming Around the Band uitgebracht. Wat een voorbode is voor meer nieuwe muziek dit jaar. En ook is de zanger weer veel op het podium te vinden. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Het leven heeft je een harde klap gegeven, maar langzaam begin je weer op te staan. Maar besef dat er iets moet veranderen, zegt Rebel over het verhaal achter de nieuwe single. Het is het eerste nieuwe werk van de artiest sinds de singles Unlived uit 2023. Zijn laatste album Pre-Apocalypse Party Playlist stamt uit 2021. Heeft dus eventjes lekker stilgestaan. Nou goed, hè? Nou is het stilgestaan. Dat kan ik niet zeggen. Misschien heeft hij hartstikke veel gezellige dingen gedaan. Maar even geen muziek uitgebracht. En nu komt er weer nieuwe muziek van Chat. En waar ook nieuwe muziek van komt, daar kun je misschien nog wel meer hyped van zijn. Tenminste, dat ben ik. Amerikaanse zangeres Ariana Grande brengt binnenkort een nieuw album uit. Haar 8e album krijgt de titel Petal en verschijnt op 31 juli. Grande meldt vorige week dinsdag op Instagram dat het album...

iets is dat vol leven zit en groeit door de barsten van iets dat koud, hard en uitdagend is. Grande is samen met de producer Ilya Semzea uitvoerend producent van Petrol. En dat is een Zweeds-Iraanse producer die eerder intensief samenwerkte met hitmaker Max Martin. En hij was ook mede-producent en mede-auteur van een groot deel van Grande's album Eternal Sunshine uit 2024. En hij heeft ook samengewerkt met Taylor Swift en Sam Smith. Nou goed, er komt dus hartstikke nieuwe muziek uit. Heb ik heel erg veel zin in en helemaal hyped voor. En dat is altijd weer het moment om ook even lekker gewoon nog even een beetje naar de vorige album te luisteren. Want ook eerlijk, dat was ook een fantastisch goed album. Dus bij deze is dat ook tegelijkertijd de laatste platen van deze avond. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heb je in de tussentijd nog wensen? Laat het dan vooral even weten. Mocht je toevallig de wens hebben om Ariana Grande We Can't Be Friends te draaien, dan ben ik al helemaal hier voor jou om jouw dinsdagavond beter te maken. Want dat is bij deze dus ook de laatste plaat van vanavond. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. En geniet nog even voor als je nog even gaat dansen of zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achter op een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25e studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de

0: evacuatie plaatsvindt is nog niet duidelijk. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij wederom een uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. U heeft kunnen luisteren naar de openingsmars van deze uitzending, de Rood-Kroots Vetsmars van Rudolf Kuls, gespeeld door Studio Blaasorkesten en Blazergroepen. En het thema van deze uitzending op dinsdag 5 mei is Hymn to Freedom. En dinsdag 5 mei de viering van de Nationale Bevrijdingsdag in Nederland. En daarom op deze speellijst passende titels die gerelateerd zijn aan herdenkingen op 4 en 5 mei. En Terry de Lurijen heeft met zijn compositie Hymn to Freedom aan het eind geeft met zijn compositie Hymn to Freedom aan dat vrijheid misschien vanzelfsprekend lijkt, maar het is nog niet altijd. En dit werk laat ons daar even bij stilstaan. En ook andere titels op deze playlist kunnen gerelateerd worden aan oorlog en vrijheid. Luister nu naar die mooie Hymn to Freedom van Terry de Lurijen, gespeeld door Northern Wind.

De volgende titel, gespeeld door het fanfareorkest van de Brede Wapens, is er opgedragen aan de veteranen overal ter wereld die gezorgd hebben voor vrede en vrijheid. De veteraan.

Ja, niemand beseft wat voor ellenden zij gezien hebben. Maar slechts weinigen krijgen het verhaal te horen van die veteranen. De volgende titel past daar heel goed bij. Nobody

Ja, dan deze titel die stond op het album Salute from Holland. En eveneens op dat album de volgende titel, A Dutch Overture van Willy Houtvast, eveneens weer gespeeld door de Royal Militaire Band of the Netherlands.

Ja, en u heeft het goed gehoord. Er zat een heel klein beetje van het Wilhelmus van Nassau in verwerkt. Ja, de 4 en 5 mei, dat zijn toch dagen die nog steeds in herinnering blijven. Waar we nog steeds bij stilstaan. Days Remembered van Naoya Wada wordt hier gespeeld door Banda do Exercito.

De zangeres Vera Lynn heeft een grote betekenis gehad in de oorlogsdagen voor de militairen. Zij verzorgde voor ontspanning tijdens de inzetten van de legereenheden. Zij ging met haar zang naar de legereenheden toe. Tegenwoordig horen we nog maar weinig over haar. Maar ze zal zeker niet vergeten zijn. En vooral de andere ouderen onder ons zullen de vele herinneringen aan de liedjes van Vera Lynn nog wel kennen. Vera Lynn Forever, dat is een arrangement van Willy Houtvast. En hier weer gespeeld door Banda do Exercito.

U kent vast en zeker de uitdrukking wel, een eye-opener. Maar we hebben vanavond misschien hier een ear-opener. Want we hebben een gast in de studio en wel in de techniekruimte. Dat is Adriaan. Die komt meekijken hoe het een en ander hier werkt bij zo'n radioomroep. En dan, ik heb hem gevraagd of hij muziek van militaire kapellen kende. Dat kende hij niet. Nou, Adriaan, hier komt er nog een van onze koninklijke militaire kapel Johan Willem Friso, die in de provincie Drenthe gesetteld is. En die gaat spelen Alliance of the Free van James L. Hosey.

En bij tattoos in Europa, maar ook op de hele wereld, zijn ook vaak militaire kapellen deelnemers. Militaire kapellen uit verschillende landen. Nou, je kunt elkaar daar maar beter treffen als op het slagveld. Freundschaft durch Musik, compositie van Walter Bos. Hier gespeeld door de harmoniemuziek Eschen en het komt van het album Blaasmuziek aus Liechtenstein.

Ja, en de organisaties van herdenkingen en nationale feestdagen, zoals nu het bevrijdingsfeest, dat kan allemaal niet. Die feesten en herdenkingen kunnen niet plaatsvinden zonder de inzet van de vele, vele vrijwilligers in het land. De Volunteers, een compositie van John Philip Sousa, arrangement van Kate Bryan en hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel der Nederlandse Marine.

Ja, kan ik praten? Ah, sorry, ik kreeg even de muziek niet mee. We gaan er dadelijk uit met Lily Marleen van Norbert Schulze. Gespeeld door de BZN uit Volendam en het symfonieorkest. Maar dat gaan we niet doen voordat ik u een belangrijke aankondiging heb gedaan. Want op dinsdag 27 mei zit Gerard Hop hier weer in de studio. En hij heeft iets. Hij kan dan iets belangrijks mededelen over een festival dat plaats gaat vinden. In de nieuwtjes daarvan, dat zal hij u zelf vertellen. Maar het zal ook in ieder geval gaan over Zuidbrass uit de Zuid-Tirol. En Zuidbrass is ook te horen op het met Pinksteren in Asten. Daar is een tweedaags Zuidbrass Festival vindt daar plaats. Maar luister vooral op 27 mei naar onze uitzending Amusant, gepresenteerd door Gerard Hop, want hij heeft een heel mooi nieuwtje te vertellen. En voor andere concerten kijkt u natuurlijk op klankwijzer.nl/agenda en op www.polkafest.nl. Want dan weet u waar de muziek draait. Maar hier draait nu Lily Marleen en daarna onze afscheidstune Erfüllt te wensen. En daarmee hopen we dat we ook met dit uurtje Havara weer wensen vervuld hebben.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikkie uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt.
3: Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4 uur 's middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit. Bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Welkom bij Amuzant, het blaasmuziekprogramma voor fans van de blaasmuziek, samengesteld door een fan van de blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. En u kunt in dit uurtje Beumische blaasmuziek luisteren naar vele titels van blaaskapellen. Het thema van deze uitzending is Sternenbeelden en Next Generation, de cd-presentaties. De live-uitzending van deze avond, dinsdag 5 mei, daar presenteren we dus de cd's van twee kapellen. En die cd's die werden op 25 april, dus vorige week zaterdag, voor het eerst door de blaaskapellen gepresenteerd. En wel Sternenbeelden door die Innsbrucker Beumische en Next Generation door die Sjetsagdalen. En de Sjetsagdalen, dat is een nieuw opgerichte groep door enkele muzikanten van de voormalige kapel Anton Gelle ontzijnde Sjetsagdalen blaasmuziek. Ik mocht die laatste kapel, de cd-presentatie, meebeleven. En wel in het Zuid-Duitse Wangen in het Allgäu. En enkele muzikanten uit onze regio, hier bij Apeldoorn, die waren weer te gast bij de cd-presentatie van de Innsbrucker Beumische in Zuid-Tirol. Afwisselend laat ik u enkele titels uit die twee cd's horen. We zijn dan begonnen met De Stuiparade van Alois Outs. Het arrangement is van Frans Boemel. En het werd gespeeld door die Sjetsagdalen van hun cd Next Generation. Ein Traum lebt weiter. De tweede titel, dat is Sternenbeeld.

Ja, nadat Anton Gelle en de Schetzertaler blaasmuziek beëindigd waren, hebben 6 muzikanten uit die kapel besloten om toch weer te starten met een nieuwe formatie. En die heet dus die Schetzertaler. En bij hen hebben zich veertiental andere, vooral jonge muzikanten gevoegd om weer een mooie Bumische kapel samen te stellen. En de titel van hun allereerste cd, die dus op 25 april is uitgebracht, die heet Next Generation, of heel toepasselijk De Nächste Generation. Het is een compositie van Norbert Kelle, hier dus gespeeld door die Schetzertaler.

De Innsbrucker Burmessen bestaan al meer dan 30 jaar. En in die 30 jaar heeft Matthias Hofman ook vooral voor de technische ondersteuning gezorgd. En diezelfde Matthias Hofman die heeft nu een compositie gemaakt voor die Innsbrucker Burmessen. En wel met de titel Unterwegs mit den Innsbrucker. Hier dus gespeeld door die Innsbrucker Burmessen.

Ja, ben ik. Hè? Ja, daar komt. Sorry, Mark, maar er komt dat heel af en toe mijn toon hier wegvalt. Nou, maar wij gaan verder met Wir sind ja Bekannte. Van Wenzel Siedner en Gerald Wijnkoop en F. Bemal. Hier gespeeld door die Schetzertaler. En toen ik 14 dagen geleden hun cd in de brievenbus kreeg en deze titel daarop zag staan, dan denk ik, ja, dat is nu echt een titel die bij deze formatie van de Schetzertaler past. Want de zes muzikanten uit de oude formatie hebben vele jaren al met elkaar opgetrokken. En vooral Norbert Keller en Frank Seitz, de dirigent. En zij zijn ook verantwoordelijk voor de zang van dit nummer. Wir sind ja bekannte Fassion wie Verwandte aus dem schönen Schwabenland. Luister naar deze mooie titel.

Zoals maar net, ze kunnen alles van je nemen, maar niet de vreugde aan de muziek. Want muziek maakt altijd vrolijk, hè? De Innsbrucker Bumsen, dat is een kapel die mijn man en ik al sinds 2014 volgen. En ook diverse concerten bezocht. En de slagwerker daarvan, dat is Norbert Rabanza. Ook eigenlijk een beetje de leider van die kapel. En Norbert Rabanza heeft in Zuid-Tirol, Italië, heeft daar ook een eigen blaasmuziekprogramma. Wat de titel draagt, De und Schreek. En dat is ook een leuk blaasmuziek vooral. Een programma met blaasmuziek, maar ook heel veel Oberkrainer muziek. En De und Schreek heet dus dat programma. En nu heeft Norbert Rabanza daar dus een titel op geschreven. De und Schreek. Arrangement is van Manfred Kraatwolf. En het staat op die nieuwe cd Sternenbilder.

Ja, en als een wals een polka tegenkomt, oftewel een wals treft polka, dan krijg je het een wolka. Wolka nummer 1, dat is een compositie van Norbert Keller en Sven Hellinghausen. En hier gespeeld door die Schetzachtaler.

Een shuttlebrood, dat is een traditioneel zeer hard en knapperig platbrood uit Zuid-Tirol. Het wordt gemaakt van roggemeel, maten, gist, zout en kruiden, zoals komijn. En de naam shuttle komt van schudden van het deeg om een platte vorm te krijgen voor het bakken. Lang houdbaar, vezelrijk en vaak geserveerd bij de merende in de Zuid-Tirolse snack. En ja, eigenlijk een beetje te vergelijken met de knekkenbrood, maar dan rond. Ik denk dat Nabbe Trabanse daar een liefhebber van is, want hij heeft daar de compositie op gemaakt. Shuttlebrood Polka en het arrangement van Manfred Graatwold. En weer gespeeld door die Innsbrucker Beumische van hun nieuwste album Sternenbilder.

tijdens het concert wat ik met mijn man bijwoonde van de Zetzertale blaasmuziek, kondigde de dirigent een uitstapje aan wat die Zetzertaler in 2027 gaan maken. En niet zomaar een uitstapje, nee, een meerdaagse concertreis naar Brazilië. Nou, dat is helemaal aan de andere kant van de oceaan. En eigenlijk ook een lang gekoesterde wens van Norbert Keller en enkele andere muzikanten, wat er bij hun vorige kapel eigenlijk nooit gelukt is. Nou, ik ben benieuwd naar de belevenissen daarvan. Maar daar moeten we nog even heel lang op wachten. Voor nu kunt u alle concerten dus volgen op hun website in de Zetzertaler.de. Want zij spelen ook onder andere in Meyerhoven bij Blechlawine. En daar zult u ook die Innsbrucker Böhmische treffen. We gaan verder met Mitspaas und Freude an die Musik van Matthias Kronert, gespeeld door die Zetzertaler.

Zowel het album Sternenbeelden van die Innsbrucker Beumissen als ook de Next Generation van die Zertzachtalen. Titels daarvan zullen gefaseerd gepubliceerd worden op Spotify en dergelijke. En kijk op de Spotify, deze, Music, al die streamingsdiensten, dan komt u vanzelf wel een titel tegen van die albums. Het zal in de loop van de komende maanden dus stuk voor stuk gebeuren. Was für ein Tag bij Riedel. Weer een compositie van Norbert Rabanza, arrangement van Manfred Gratwol en gespeeld door die Innsbrucker Beumissen.

De Davelska Polka, dat is een polka van Antonín Barovička en hier gespeeld door die Schetzertaler blaas. Nee, die Schetzertaler.

Ja, en naast Böhmisch getinte muziek speelt de Innsbrucker Böhmische ook nog wel eens een ander genre. Hier bijvoorbeeld de compositie Feelings van Morris Albert, Leo Louis Felix Pierre-Marie Gassel. En het arrangement is van Engelbert Wörnle, een van de voormalige tenoristen van de kapel. Luister naar die titel Feelings.

Nou, tot zover de presentatie van de titels van de cd's Sternenbeelden en Next Generation. Meerdere titels van die cd's volgen in de loop van de volgende uitzendingen. Op 2 mei waren wij ook te gasten bij het 20-jarig jubileum van Bertolt Ziek en zijn Algo 6 in Nesselwang in de Alpspitshallen. En vele Böhmische muzikanten kennen die hal wel. Want er worden ook de Böhmische Meerische kampioenschappen gehouden. En daar traden op Bertolt Ziek en zijn Algo 6. En speciaal voor die 20-jarig jubileum ook Bertolt Ziek Algo 6 XXL. Met de uitbreiding van instrumenten en muzikanten. En te gast waren daar op het podium die Slenkeren. En die Slenkeren, dat is een vijfmansformatie. Allemaal koperblazers zonder slagwerken. Ja, en die hebben ook speciale muziek gemaakt. En daarvan heb ik ook een album meegenomen naar huis. En daar laat ik in de loop der tijd ook titels van horen. Maar nu eens eventjes Bertolt Ziek en zijn Algo 6. Want Bertolt Ziek componeerde voor zijn vrouw Charlotte de polka Charlotte.

De volgende titel die is van, dat is wel een titel van die Slenkeren, die vijfmansformatie. Ze hebben in 2024.

2022 hun eerste album uitgebracht onder de titel Luya. En op dat album een compositie van de bastrompetist van de groep, Jurgen Maltera. En die titel is genaamd Von ganzen Herzen. En daarmee bedoelt hij van ganse herzen polka's. En wat wil je dan nog meer? Von ganzen Herzen.

Ja, en dan zijn we alweer aan het einde van dit programma gekomen met de presentatie Sterrenbeelden, het album van de Innsbrucker Bumissen, en Next Generation, het album van de Sjatsagtala. En er rest mij om nog een concert te vermelden. Ik heb alle dingen niet bij elkaar, maar deze weet ik uit het hoofd. Die Isertaler muzikanten die spelen met Pinksteren op het mooie park Sonsbeek in Arnhem, bij de Sonsbeek Vlotconcerten. En dat doen zij ook met een tweede kapel. Die Leidenschaftkapelle uit Leiden, een hele nieuwe formatie. Kijk op sonsbeekvlotconcerten.nl voor alle andere informatie daarover. En op polkafest.nl, want dan weet u waar de muziek draait. En dan bedanken wij u nu voor het luisteren. Mark en de gast Adriaan voor de mooie ondersteuning. En voor nu bedankt en tot volgende week. En we gaan eruit met...

Die Allgäuer Heimatmarsch, gespeeld door Battleseek en Allgäu 6. En een compositie van Georg Riet, bekend van het voormalig blaasprogramma op BR Heimat. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. 2 politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en 1 burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Schouten bij Nacht.

Metallica uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gastverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten van Acht. De band heet Sake overigens. Schouten van Acht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oegnel nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

Ze komen uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper, volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer. Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is...

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou bij Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace. Is The Hunted.

0: management is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Wil je weten hoe het begon met een band? Hoe beklonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

staat hier vandaag in Schouten-Benacht. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floriansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oeknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: band VK komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69ers. Ik zei, kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69ers. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We zijn toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

Vaste luisteraar Jeroen is groot fan van John Lander. Doen de vaste puzzelie mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Joran Lander heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus het is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl. 1, 2, 3, 4.

0: vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.
1: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan.

jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, beslist geen spijt van dingen, dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.